0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Wat is vriendschap nog waard als het leven je bedriegt? We stonden naast elkaar, ik dacht je was een vriend. Ik kon altijd met je praten, waaraan heb ik dit verdiend? Samen lachen, samen

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment

0: geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Het is toch wel de grootste hit voor Merritt Brooks, Bitch, hier op Radio De Jouw. Een hele goede morgen. Van harte welkom bij je nieuwe Dit en Dat. Op deze zaterdag, de 12e alweer, 12 september. Buiten is het op dit moment een beetje mistig toen ik onderweg was naar de studio van Ideaal. Dus ik moest een beetje rustig rijden. Ik ben net op tijd binnen. Ik ben net op tijd binnen voor de eerste plaat natuurlijk. Maar goed, een nieuwe zaterdag. Die is begonnen. De zaterdag, het weekend waarin veel te doen is hier in de regio. Waaronder de kermis in Steenderen op dit moment. En wat is er nog meer te doen? De kermis in Ruurlo volgens mij. En waarschijnlijk ook nog heel veel andere activiteiten hier in de regio. Goed, vandaag is Bjorn, die is nog een weekje vrij. Vandaag moet je met mij doen. Ferdy Rauwenos ben ik. En ik ga de komende 2 uur... de leukste hits draaien hier op Radio De Jouw. Natuurlijk ook nog het regionieuws. We gaan kijken wat het weer gaat doen. Samen met onze weerman Gerrit Vosses. En zo maken we die 2 uurtjes gewoon eventjes lekker vol hier op Radio De Jouw. En dat gaan we nou ook doen met muziek uit de jaren 90. En dat is deze man, Mark Anthony. Dit is I Need To Know. Het is 11:08. Dit is Radio De Jouw. Blijf er lekker bij.

Dit is het overzicht van de ochtendbladen. Dit en dat van alles wat.

En daarvoor gingen we nog even terug naar de jaren 70. Muziek van de Bee Gees. Heel erg populair in de jaren 70. We draaiden het nummer Night Fever. Mark Anthony en I Need To Know, die kwam voorbij op deze zaterdagochtend. Dit en dat op Radio Ideaal. Het is even tijd voor wat nieuw werk. Nieuwe muziek uit de top 40. Deze week is hij de top 40 binnengekomen. Heb ik het over de nieuwe single voor Douwe Bob. We kennen hem natuurlijk van het Songfestival, waar hij in 2016 meedeed in Stockholm met het nummer Slow Down. Ja, daar heeft hij de 11e plek behaald. En wat hij gaat doen in de top 40 met dit nummer? Not To Self. Dat weet ik niet, maar het is een leuk nummer. Dit is Douwe Bob.

0: Ik tel tot drie. Guus Meeuwis hoorde je op Ideaal. Het is inmiddels 8:30 geweest. Tijd voor het volgende.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Afgelopen donderdagochtend om 8:50 stond Carolien Beijer uit Raal op de stoep van het zwembad. Niets vermoedend liep ze het zwembad binnen en daar werd ze verrast met een feestelijk onthaal. Ze bleek de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen te zijn. Een absoluut record voor het buitenzwembad dat helemaal drijft op vrijwilligers. Carolien kreeg als cadeau een gratis jaarabonnement voor volgend jaar. Het Burgemeester Cruijffbad is niet zomaar een zwembad. Het water is met een temperatuur van 28 graden beduidend warmer dan elders. Dat komt door de innige relatie met buurman Avico. Het bad wordt al jaren warm gestookt met de restwarmte van de frietmaker. Het Burgemeester Cruijffbad is nog open tot en met zondag 20 september. In de nacht van donderdag op vrijdag is de Eikenlaan in Eibergen opgeschrikt door een hevige explosie. Wat de oorzaak is van de explosie is niet bekend. De politie houdt wel rekening met een aanslag. Rond 2:30 ontplofte daar een geparkeerde bestelbus met een enorme kracht. De klap was in heel Eibergen en de directe omgeving te horen. Kort na de oorverdovende knal zagen alerte omwonenden een onbekend persoon met hoge snelheid wegrennen vanaf de locatie van het voertuig. De hulpdiensten werden direct na de explosie massaal gealarmeerd. De politie roept getuigen die rond 2:30 iets verdachts hebben gezien of die in het bezit zijn van camerabeelden dringend op om zich te melden. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: We beginnen vandaag met een kleine wereld. Het is mistig. Plaatselijk is er ook nog dichte mist aanwezig. En dit ochtendgrijs lost in de loop van de ochtend wel op. Maar op wat plaatsen kan het nog wat langer duren. Maar als de zon er eenmaal bij is, dan hebben we te maken met wolkenvelden en ook zonnige perioden. Het wordt verder een hele aardige dag. Het blijft droog. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 22-23 graden. Vanavond neemt de bewolking wel weer wat toe en in de nacht naar de zondag dan zal er vanuit het westen weer wat neerslag vallen. In de Achterhoek duurt het in ieder geval nog tot de ochtend eer daar wat valt en bij weinig wind koelt het dan af naar 14 graden. En morgen, de zondag, dan wordt ook een bewolkte en regenachtige dag, vooral in de ochtend. In de middag is het later wat droger en dan komt de zon soms even door. Maar de kans op een bui blijft tot de avond aanwezig. En bij een matige westelijke wind zal de temperatuur uitkomen op 19-20 graden. Een hele andere dag wordt het weer op maandag. Dan is het een stuk rustiger, blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en zon. En dan kan het 23-24 graden worden. Ook dinsdag hebben we een droge dag, althans overdag, met geregeld zon. Later wel wat meer bewolking en de temperatuur ligt dan rond de 20-21 graden. In de avond dan krijgen we te maken met dikker wordende bewolking, komt er ook wat neerslag naar ons toe. En woensdag en donderdag, dan moeten we beide dagen rekening houden met wat buien. Tussendoor ook wel wat zon. Temperaturen liggen beide dagen rond de 20 graden. Vanaf vrijdag lijkt het weer wat droger te worden met ook hogere temperaturen.
1: Nieuws uit de regio, sport, het mediaoverzicht en de leukste muziek.

De inmiddels 40-jarige Carly Rae Jepsen heeft een one-hit wonder hit gemaakt met dit nummer Call Me Maybe hier op Radio Ideaal. En dan we nog Talk Talk, It's My Life en het nieuws uit de regio hoorde je voorbij komen op deze zaterdagmorgen. Inmiddels is het bijna 9:15. Fijn dat je luistert naar Ideaal. En we gaan zometeen muziek van Amy McDonald draaien. This is the life. Maar eerst, Hearts uit de jaren 80. All I wanna do is make love to you.

Ooit is dit nummer ook gecoverd door Sylvia Zwart. Droom van werkelijkheid. De Nederlandse versie. Dit was het origineel. Amy MacDonald. En this is the life. 10 minuten voor 9. Hier op Radio Ideaal. www.radioideaal.nl. Dat is de website waar je veel dingen kunt vinden over Radio Ideaal. De programmering waaronder. En het laatste nieuws uit de regio. Die kun je terugvinden op deze website. En natuurlijk wat er de afgelopen tijd allemaal te doen is geweest. En de komende tijd te doen is, natuurlijk, kun je ook vinden. www.radioideaal.nl. En als ik eventjes kijk op de website, zie ik dat er vorige week in Vorden de band Kasbentje heeft opgetreden weer. Ja, ze zijn in 2010 uit elkaar gegaan. En ze hebben toch even besloten om eventjes toch nog eens een keer een optreden te gaan verzorgen. Namens de ode aan Johan Stappen. En ze zijn weer bij elkaar geweest vorige week zaterdag. Het is heel wat druk geweest in Vorden. 1200 man, als ik het zo gehoord heb. En die muziek van Kasbentje, die blijft toch gewoon een beetje... dat blijf je toch wel een beetje horen. Het is leuke muziek, dialect. En ze waren best wel populair. De heren van Kasbentje hoor je nu op Ideaal met Brenda.

0: voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en

0: service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

We Don't Talk Anymore. We draaiden Cliff Richard daarvoor nog in sync. En I Want You Back hier op Radio Ideaal. Het is 11 over 9. Fijn dat u luistert naar Ideaal. En we hebben zometeen nog muziek, onder andere van Emma Heesters. Maar eerst gaan we terug naar de top 40 van nu. Volgens mij ergens in de top 10 staat hij nog. De Bauza.

En zo heel af en toe komt ze nog wel eens terecht in de hitlijsten. Deze dame Jennifer Lopez. And It Funny hoorde je daarvoor nog muziek uit de jaren 80. Wax, Moon, Bridge to Your Heart. En Emma Heesters, Waar Ga Je Heen? En Emma Heesters die heeft ook tegenwoordig nog wel veel muziek wat terechtkomt in de top 40. Zometeen hoor je het nieuws uit de Achterhoek. Eerst gaan we even wat Nederlandstaligs doen. We gaan muziek draaien van Jannes en een beetje meer.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Tijdens Walk into the Light liepen vrijdagochtend in Wiel meer dan 30 deelnemers symbolisch van het donker naar het kleurrijke ochtendlicht. Onderweg werd gesproken over zelfdoding, verlies en moeilijke periodes, maar was er ook ruimte voor stilte en bezinning. De wandeling was bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zelfdoding te maken heeft gehad. Het werd georganiseerd in het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek. Na afloop keerde de groep terug naar de dorpskamer, waar de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10 tot 15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. De energiecoöperatie Lochem Energie bestaat eind september 15 jaar en schenkt daarom alle inwoners van Lochem een cadeau: de restauratie van de watermolen bij de fietsbrug over de Berkel. Het cadeau staat symbool voor de pogingen die Lochem Energie zich al 10 jaar getroost om stroom op te wekken met waterkracht uit de Berkel. De watermolen is jaren geleden gebouwd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het kunstwerk is een nieuw gebouwd skelet van de oude watermolen die in de middeleeuwen in Lochem stond. Het staat op het terrein van het waterschap Rijn en IJssel in de tuin van makelaardij Thoma. De restauratie van de watermolen geschiedt in samenwerking met het waterschap en Thoma. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: We beginnen vandaag met een kleine wereld. Het is mistig. Plaatselijk is er ook nog dichte mist aanwezig. En dit ochtendgrijs lost in de loop van de ochtend wel op. Maar op wat plaatsen kan het nog wat langer duren. Maar als de zon er eenmaal bij is, dan hebben we te maken met wolkenvelden en ook zonnige perioden. Het wordt verder een hele aardige dag. Het blijft droog. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 22 tot 23 graden. Vanavond neemt de bewolking wel weer wat toe en in de nacht naar de zondag dan zal er vanuit het westen weer wat neerslag vallen. In de Achterhoek duurt het in ieder geval nog tot de ochtend eer daar wat valt. En bij weinig wind koelt het dan af naar 14 graden. En morgen, de zondag, dan wordt ook een bewolkte en regenachtige dag, vooral in de ochtend. In de middag is het later wat droger en dan komt de zon soms even door. Maar de kans op een bui blijft tot de avond aanwezig. En bij een matige westelijke wind zal de temperatuur uitkomen op 19 tot 20 graden. Een hele andere dag wordt het weer op maandag. Dan is het een stuk rustiger, blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en zon. En dan kan het 23 tot 24 graden worden. Ook dinsdag hebben we een droge dag, althans overdag, met geregeld zon. Later wel wat meer bewolking en de temperatuur ligt dan rond de 20, 21 graden. In de avond dan krijgen we te maken met dikker wordende bewolking. Komt er ook wat neerslag naar ons toe. En woensdag en donderdag, dan moeten we beide dagen rekening houden met wat buien. Tussendoor ook wel wat zon. Temperaturen liggen beide dagen rond de 20 graden. Vanaf vrijdag lijkt het weer wat droger te worden met ook hogere temperaturen.

Mr. Phil Collins, Dance Into the Light. En daarvoor Taylor Swift met NTO hier op Radio Ideaal. We gaan nu draaien Rutger van Banneveld. Nog steeds staat hij genoteerd in de top 40 en ook nog in de top 10. Dit is Zwoele Zomernachten.

0: Summer Sunshine, The Cause, hier op Radio Ideaal. En daarvoor nog Stand By Me van For The Cause en Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Us Now. Dit programma Dit en Dat zit er weer op voor deze zaterdag, de 12e. Zometeen veel plezier met Hugo Heideman natuurlijk met Hits bij de Koffie. Voor de rest vanmiddag nog middagpopori met Martin Bloemendaal. En vanmiddag Cor Sijp met het programma van Rob de Brouwer. Ja, die is helaas op vakantie, dus vandaag moet je het met Koos doen. En vanmiddag Danny Teunissen natuurlijk voor het programma van Bert Semmelink. Want die is ook nog eventjes afwezig vandaag. Volgende week zit hier Bjorn weer. Wat mij betreft een hele fijne zaterdag, een fijn weekend. Misschien ga je wel naar Steenderen, naar de kermis, in Ruurlo naar de kermis of andere activiteiten in de regio. Er is in ieder geval genoeg te doen. Kijk eens op onze website www.radioideaal.nl, want daar staan nog veel meer leuke dingen die te doen zijn in de regio. We gaan afsluiten dit uur. Gaan we doen met muziek van... muziek is op trouwens. Ik zie dat de reclame al loopt. Een fijne... Fijn weekend.
1: Ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl.
2: Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk

0: focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken een kleine 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
6: Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
6: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
5: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
6: Mooi, zij ook.
7: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Zo, wat een lekker begin op deze zaterdagmorgen, luisteraars. Welkom bij Hits bij de Koffie op Radio Dial. En we deden muziek van niemand minder dan de George Baker Selection, Bella Maria. Je luistert naar Hits bij de Koffie. We draaien ze weer bijna non-stop tot aan 12 uur. En dit is zo mooi van Earth, Wind & Fire. Weekends.

Inderdaad, om 9:07. Even de officiële opening natuurlijk. Muziek van de George Baker Selection. Daar begonnen we mee. Bella Maria. Gevolgd door deze van Earth, Wind & Fire en September. Nogmaals, goedemorgen. Een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie. Met natuurlijk straks om 10:30 streeknieuws. En dat doen we zoals gebruikelijk met Jeannette Schmid. De uitgebreide weershow. Renze Kuitert inmiddels gearriveerd hier in de studio. Een lekkere bak koffie erbij. En natuurlijk de beste muziek van toen en nu op de zaterdagmuziekdag. En uiteraard gevolgd door de Hollandse 3 direct na Renze. Kortom, dat en meer in Hits bij de Koffie tot aan 12:00. Met zometeen muziek van Ella Langley onder andere. Maar eerst deze van Guus.

prachtig mooi deze van Yves Berendsen. Terug in de tijd. Een grote hit afgelopen jaar. En wat is hij populair, die artiest. Daarvoor nog Ella Langley, het hele mooie Tues in Texas. En Guus Meeuwis draaiden we. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Radio Ideaal, hits bij de koffie met de Doobies.

0: Mijn naam is Jeannette Schmid. Tijdens Walk into the Light liepen vrijdagochtend in Wehl meer dan 30 deelnemers symbolisch van het donker naar het kleurrijke ochtendlicht. Onderweg werd gesproken over zelfdoding, verlies en moeilijke periodes, maar was er ook ruimte voor stilte en bezinning. De wandeling was bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zelfdoding te maken heeft gehad. Het werd georganiseerd in het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek. Na afloop keerde de groep terug naar de dorpskamer, waar de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. De energiecoöperatie Lochem Energie bestaat eind september 15 jaar en schenkt daarom alle inwoners van Lochem een cadeau: de restauratie van de watermolen bij de fietsbrug over de Berkel. Het cadeau staat symbool voor de pogingen die Lochem Energie zich al 10 jaar getroost om stroom op te wekken met waterkracht uit de Berkel. De watermolen is jaren geleden gebouwd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het kunstwerk is een nieuw gebouwd skelet van de oude watermolen die in de middeleeuwen in Lochem stond. Het staat op het terrein van het waterschap Rijn en IJssel in de tuin van makelaardij Thoma. De restauratie van de watermolen geschiedt in samenwerking met het waterschap en Thoma. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Tuurlijk, en bedankt aan Jeannette Schmid voor het regionieuws natuurlijk. Straks om 11:30 horen we haar weer. Schuift ze hier live aan de desk. En zoals gebruikelijk gaan we natuurlijk naar Renze Kuitert, het weeroverzicht voor dit weekend en de komende week. We zijn zeer benieuwd. Renze, goedemorgen.
2: Goedemorgen Hugo.
1: Welkom in de uitzending. Ja, het was wisselvallig afgelopen week. Dan een beetje warm, dan een beetje zon, dan een beetje regen. Hoe ziet het eruit dit weekend?
2: Ja, ook een beetje wisselend Hugo. Vanmorgen hadden we mist. De mist is nog steeds niet weg. Het is nog wat nevelig, bewolkt. Maar ik denk dat we een grotendeels droge zaterdag tegemoet gaan. Mm-hmm. En een wat nattere zondag, met name zondagmorgen. Dus ook een tweedeling. Nou ja, het is natuurlijk de vraag van hoe lang blijft de bewolking de overhand houden. Mm-hmm. Als er toch wat zon bij komt in de Achterhoek vanmiddag. Ja, het zou zomaar 21 graden kunnen worden. Misschien nog wel 22.
1: Lekker hoor.
2: Voor hetzelfde geld blijft het, houdt de bewolking de overhand. Er valt er zelfs al een verdwaalde regendruppel vanmiddag. Zo zomer kun ik, ach, die kans trouwens klein hoor. Maar in de loop van de avond, even vannacht, neemt de bewolking wel echt toe, wordt dikker. En dan krijgen we te maken met een regengebied dat van noordwest naar zuidoost over Nederland gaat trekken. En met name vanavond en vannacht gaat het dan regenen. Tot en met, verwacht ik zo, zondagochtend, zal de meeste regen weg zijn. Ik verwacht ook echt geen grote hoeveelheden, Hugo hoor.
1: Nee.
2: Misschien 5-6 millimeter of zo. Ja. Veel meer zal het niet zijn. Ik hoop natuurlijk wat meer, jij ook waarschijnlijk.
1: Ja, vult niet echt aan natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: Maar goed, als het s'nachts is, is het niet zo erg, hè? Dan kun je overdag nog lekker zonnetje erbij.
2: Ja, klopt. En nou ja, wat ik net al zei, met een beetje geluk vanmiddag toch de zon erbij. Morgen een overwegend bewolkte dag. Heel misschien morgenmiddag een waterig zonnetje. Ik acht die kans trouwens klein hoor. En dan wordt het zondag denk ik een graad of 20. Maandag, want er komt weer warme lucht vanuit Spanje, Hugo, deze kant op.
1: Zuidenwind?
2: Zuidwestenwind, zuidenwind, ja. En ja, dat ga je maandag al een beetje merken, denk ik. Met wat geluk, 22 graden. En het zou zomaar kunnen dat het 23 graden wordt. Maar als je dan kijkt naar dinsdag, dan zouden we nog een echte zomerse dag in de Achterhoek kunnen krijgen. Verwachting is dat het dinsdag, ja, dat die echte warme lucht vanuit Spanje ons gaat bereiken. En dan kan zomaar 25, heel misschien nog wel 26 graden worden.
1: Oh, heerlijk.
2: Dus daar hebben we nog een zomerdag te goed. Maar dat wordt gelijk weer afgestraft in de middag en avond, denk ik. Met, er komt de koufront over, nou, dan weet je het wel. Dan komt er ontstaande buien en wellicht zit er nog een onweer op dinsdagavond. We gaan het zien.
1: Mm-hmm.
2: En dan gaan we toch een periode in van wat wisselvalliger weer. Met name qua temperaturen. Eigenlijk een beetje aan de koele kant. 18, 19 graden de rest van de week. En ik heb ook nog even gekeken naar de lange termijn. Want volgens mij zijn we volgende week hier de...
1: Hier is kermis, septemberfeest.
2: Ja. Septemberfeest in Zelhem.
1: Ja.
2: Nou ja, het is natuurlijk nog ver weg. Maar het lijkt erop dat er in elk geval... de kans is dat het zo rond de 20, 21, 22 graden gaat worden. Dus echt na zomer weer. Dan zitten we al voorbij half september. Vergeet het niet, hè?
1: Ja, precies.
2: En dus prachtig weer.
1: Ja.
2: Droog. En maar goed. Ik zit eigenlijk nog steeds te wachten op een vracht regen van hier tot Tokio. Want de IJssel is nog steeds weer aan het zakken.
1: Precies.
2: Ik las in de Stento nog weer dat er waarschijnlijk een vaarverbod komt... Een gedeeltelijk vaarverbod als het water nog verder zakt tussen Zutphen en Arnhem.
1: Mm-hmm.
2: Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar goed, dat zegt iets over de lage waterstanden.
1: Zeker.
2: Dus ik verwacht de komende weken ook niet veel neerslag. Ja, vannacht dus wat. Mm-hmm. En dinsdag, als er wat buien overtrekken met een onweer, met een klap onweer ertussen. Dan valt er misschien in totaal de hele week 10, 15 millimeter. Maar ja, dat is natuurlijk, staat in geen verhouding tot wat we eigenlijk nodig hebben.
1: Nee, precies. Maar goed, voor de mensen die kermis vieren, want er is veel kermis in de Achterhoek. Hè? In Gaanderen bijvoorbeeld komende week, vanaf morgen. Toch wel lekker dat het een mooie nazomer is nog.
2: Zeker, zeker.
1: Mooi.
2: Wat dat betreft helemaal niet te klagen. Ja, alleen een beetje water.
1: Ja, iets water mag er komen. Hè? Volgende week spreken we er verder over.
2: Dat doen we.
1: Hartstikke bedankt voor de komst.
2: Yo.
3: De Hollandse 3. De beste 3 Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

straks een mooi de Hollandse 3 voor deze zaterdag. Vandaag zaterdag 12 september 2026. We draaien op nummer 3 de nieuwe single voor Justin De Wild. De zomerrit van dit jaar zo'n beetje, Cheerio, zo heette dat. En op nummer 2 Belinda Kinnaar uit de buurt, Zeddam komt ze. Hele mooie plaats, Het is mijn leven. En zo is dat, mooie tekst. Gezongen dus door Belinda Kinnaar, nummer 2 deze week in de Hollandse 3. En zojuist op nummer 1 de nieuwe van Django Wagner, Banchetto Bailando. Wat een stem heeft die man en wat een prachtige single heeft hij gemaakt weer. Zoals gebruikelijk zou je bijna zeggen. Zo, hits bij de koffie op Radio Ideaal. Misschien luister je via 99.5 FM, DAB+, of wereldwijd via radioideaal.nl. We zijn er met dit programma tot aan 12 uur. En straks na 11 uur hebben we een koffiegast. Vandaag is dat Christina, uitvaartbegeleiding. En haar vragen we over haar beroep en wat haar zoal bezighoudt met haar eigen bedrijf. Dus ben heel benieuwd. Straks na 11 uur hier in de studio. De koffiegast dus, Christina, uitvaartbegeleiding. En u hoort daar alles over straks. Dus na het nieuws van 11 uur in dit programma Hits bij de Koffie. Zometeen een mooie Duitsstalige van Andy Borg. Maar eerst gaan we terug in de tijd. En dat doen we met Johnny Cash.

hele mooie van Omi was dit en Cheerleader. We gaan er even uit voor reclame en het nieuws van 11 uur. Zometeen zijn we snel terug. En ik had het al aangekondigd, Christina Uitvaartverzorging hier in de studio. Met haar praten we over haar werk. En ik ben heel benieuwd wat haar zoal bezighoudt en ja, hoeveel tijd dat allemaal kost. En of je daar bijvoorbeeld een opleiding voor moet hebben. Dat en nog veel meer, we horen het zometeen allemaal. Zometeen zijn we snel terug. En ik had het al aangekondigd, Christina Uitvaartverzorging hier in de studio. Met haar praten we over haar werk. En ik ben heel benieuwd wat haar zoal bezighoudt en ja, hoeveel tijd dat allemaal kost. En of je daar bijvoorbeeld een opleiding voor moet hebben. Dat en nog veel meer, we horen het zometeen allemaal. Hier op Radio Dial, Hits bij de Koffie. Tot zo!

0: Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee, snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...

0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Bij de koffie.

0: mooi, de jongens van De Draadnagels, de nieuwste single van hun, Als Hij Dat Maar Doet. En dat was tevens een tijdje terug, Ons Ideaal. De jongens zijn weer druk bezig met het opnemen van nieuwe singles. En daar horen we binnenkort natuurlijk meer van. En als het goed is, dan krijgen we de primeur daar wel van op de zaterdagmorgen. De jongens van De Draadnagels, ze doen het helemaal goed. En ook best wel veel optredens, dus klasse jongens. Zo, welkom terug. Deel 2 van Hits bij de Koffie op deze zaterdag 12 september 2026. Fijn dat je luistert. En we draaien ze bijna non-stop tot aan 12 uur. En ik had het al beloofd, de koffiegast van vandaag, Christina. Christina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent. Welkom in de uitzending. Ja, uitvaartbegeleiding Christina. Kun je iets over jezelf vertellen? Want een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Want één ding weten we zeker, we worden geboren en we overlijden op termijn.
1: Klopt, ja. Ja, dat staat voor iedereen vast natuurlijk. We hopen allemaal gezond oud te worden. Mm. Maar je weet natuurlijk nooit wanneer het die tijd is. En ik denk dat het soms voor mensen ook belangrijk is en fijn als er van tevoren soms al eens een gesprek kan zijn. Vrijblijvend kom ik langs. Kunnen we het er eens over hebben wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. Mm-hmm. Wat er wel of niet kan.
0: Yeah.
1: Soms geeft het ook rust natuurlijk voor jezelf, maar ook voor de nabestaanden. Om het toch eens te hebben over de dood. Yeah. Wat eigenlijk erbij hoort.
0: Ja. Yeah. Dat hoort er zeker bij.
1: Ja.
0: Hoe is je interesse eigenlijk in de uitvaartbranche ontstaan?
1: Ik zag op jonge leeftijd al wel het verschil van een groot bedrijf en zelfstandige mensen in de uitvaart. En iemand zei mij ooit van, is de uitvaartwereld niks voor jou? En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, ik wil het verschil zijn. Degene die het maakt in die week. Ja,
0: ja mooi. Je geeft aan, als ik op je site kijk bijvoorbeeld, van dat je werk bijzonder is. Soms verdrietig, soms intens, maar ontzettend waardevol. Is vooral dat laatste belangrijk, dat waardevolle?
1: Ja, zeker. Het geeft heel veel voldoening als je zo'n week, als dat afgerond is, zeg maar. En dat je voor die mensen het afscheid gewoon hebt kunnen neerzetten. Hoe hun wouden dat het afscheid moest zijn. Mm-hmm. En ik denk, dat voelt altijd fijn.
0: Ja.
1: En gewoon de mensen, het contact. Je maakt daar zoveel verschil in als die week goed is.
0: Ja,
1: ja dat is belangrijk voor de rest van je leven, zeg maar.
0: Hmm,
1: ja.
0: Zeker, je kunt het maar één keer doen in die zin.
1: Dat is het,
0: ja. Je moet als eigenschap natuurlijk wel heel empathisch zijn en rust uitstralen. Volgens mij doe je dat zeker. Maar wat moet je nog meer voor eigenschappen hebben? Wat je...
1: Rust en vooral ook het luisteren.
0: Ja.
1: Kijk, het is veel luisteren wat er gezegd wordt, maar ook wat er niet gezegd wordt. Ik denk dat het afscheid ook moet zijn, kijk hoe hun het zien. Ik ben daar om advies te geven, ik ben daar om te begeleiden van. Maar het is natuurlijk wel de afscheid van hun dierbaren. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat je kijkt van hoe hun het zouden willen.
0: Ja.
1: En kijken hoe we het passend kunnen maken.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: dus. Heb jij ook bijvoorbeeld een tijdje met iemand meegelopen of heb je er een opleiding voor gevolgd?
1: Ik heb zeker een opleiding gevolgd. In principe is dit een vrij beroep, dus iedereen mag het ook gewoon beginnen. Maar ik heb 6 jaar geleden heb ik daar een opleiding voor gevolgd, omdat ik wel dacht van ik wil de nodige dingen weten die je zou moeten weten. Ik heb toen een paar keer meegelopen met iemand die stopte ermee.
0: Mm-hmm.
1: Dus zodat ik het in de praktijk ook zag. Maar in principe is het eigenlijk gewoon, je leert het door te doen.
0: Ja, precies.
1: Dus je hebt een opleiding gedaan, maar daarna in de praktijk is het toch,
0: toch
1: jezelf zijn. Want je neemt jezelf mee. Nodige mensenkennis heb je dan nodig. En dan gewoon beginnen.
0: Ja, gewoon
1: dus,
0: beginnen.
1: Ja. 6 jaar geleden ben ik het begonnen.
0: Ja.
1: En tot op de dag van vandaag... Geen spijt.
0: Nee. Uitvaartbegeleiding Christina hier in de studio. Ik wil nog veel meer weten. We gaan eerst even een liedje draaien. Ik heb een beetje toepasselijke nummers uitgezocht. Een beetje gevoelige liedjes en noem maar op. Jij vindt zelf van alles mooi, dus dat is makkelijk.
1: Ja.
0: Zometeen praten we erover door. Want wat ik al zei, ik wil natuurlijk nog veel meer horen. Eerste nummer, de nieuwe single van Douwe Bob. MUZIEK

0: hoorde is een nieuwe single van Douwe Bob en Note to Self. Uitvaartbegeleiding Christina hebben we hier live in de studio. Binnenkort gaat ze bij ons reclame maken. De commercials die komen voorbij en we laten zometeen voor het allereerst de nieuwe commercial horen, maar daarover zometeen dus meer. Christina, leuk dat je er bent vanmorgen hier in Hits bij de Koffie. Ja, je moet als eigenschap empathisch zijn, hebben we al over gehad. Hè? Maar wanneer iemand overlijdt, dan komt er heel veel op een familie af in korte tijd. Ja. En de fout die sommige mensen maken is, het moet allemaal heel snel gaan. Maar dat is eigenlijk moet je meer de rust bewaren dan dat het snel moet gaan, hè?
1: Ja, dat klopt. Kijk, en ik snap natuurlijk dat voor een familie heel lastig is. Op het moment raken ze een beetje soms, vooral natuurlijk als het onverwachts is, is het een paniek van wat moeten we doen? Mm-hmm. Kijk, altijd komt natuurlijk eerst een dokter. Er zal altijd eerst een dokter aanwezig zijn en na de dokter zou er een uitvaartbegeleider gebeld moeten worden. Dus op het moment dat ik telefoon krijg, is het eigenlijk, ik ben je aanspreekpunt. Ik kom ook naar je toe. En vanuit daaruit is het rustig aan. Hmm. En dan stap voor stap neem ik ze eigenlijk mee. En als eerste stap is natuurlijk het verzorgen van. Dus je gaat eerst de overledene verzorgen. Kijken waar er opgebaard moet worden. En dan eerst het eerste stukje, ja. Rust. En dan daarna kijken we verder.
0: Hmm. Ja. Alles op zijn tijd eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Een uitvaart is de laatste jaren eigenlijk heel veel veranderd, merk ik zelf. Veel meer individueel verschillend, hè? Merk je dat zelf ook? Want de wensen lopen natuurlijk uiteen. Er kan veel meer ook dan vroeger. Maar ik heb ook het idee van dat er veel meer, meer mogelijk is dan toen.
1: Ja, dat is zeker waar. Kijk, soms hoorde ik wat oudere mensen zeggen, ja, het was wel praktisch dat je vroeger dat het zo en zo moest, want dan wist je wat er ging gebeuren. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel hartstikke mooi dat er zoveel kan. En ik zeg altijd, er is niet veel dat niet kan. Dus zeg het maar en dan kijken we of het past. Of als het niet op die manier is, er vast altijd een andere weg wat er in de buurt komt en wat wel kan.
0: Hmm. Ja. Ja, precies. Precies. Belangrijk is om samen te kijken naar een passend afscheid voor een uniek persoon. Want het is altijd een uniek persoon. Ik denk dat het wel heel veel verschil maakt. Ook qua hoe moeilijk het is. Of het een jong iemand is, plotseling overleden of een lang ziektebed. Waarbij het vaak een opluchting is eigenlijk.
1: Ja, ja zeker. Kijk, missen doe je ze natuurlijk altijd. Maar het is soms wel dat de familie vrede hebt. Dat diegene natuurlijk geen pijn meer hebt. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk.
0: Ja,
1: en ik... Het is natuurlijk ook, je wil op de uitvaart een beetje kijken wat bij diegene past. Bij diegene, maar ook bij de mensen natuurlijk die eromheen staan. Mm-hmm. En dan maak je het passend. En dan is het eigenlijk een beetje zijn hele leven nagaan om te kijken van, hoe ga je diegene... Het gaat om herinneringen. Vind ik altijd belangrijk op zo'n dag dat eigenlijk diegene alle herinneringen van het leven een beetje de belangrijkste, de mooiste. Kijk, je hebt ook verdrietige momenten, maar het is niet altijd dat het alleen moet gaan over het ziekbed. Dat is een stukje van je leven, maar er is nog zoveel meer te vertellen.
0: Ja, mooi. En... heb je het gevoel dat er ook sinds corona veel meer in besloten kring wordt gedaan bijvoorbeeld? Er is veel veranderd, denk ik, hè, sinds corona.
1: Ja, zeker. Kijk, in de coronatijd was het natuurlijk helemaal lastig. Een x-aantal mensen mochten er maar bij zijn. En na die tijd is het wel een beetje gebleven dat het meer besloten is.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. En het voordeel is daarvan, denk ik, ook dat je weet van zoveel mensen kan ik verwachten. En misschien een condoleance de avond ervoor. Maar zeg maar op de uitvaart zelf weet ik waar ik kan verwachten. Het is niet zomaar dat er, er kunnen er 100 komen, maar er kunnen ook 200 bezoekers komen.
1: Ja, dat is natuurlijk mijn open, als het in de krant staat en het is open crematie, dan weet je het niet. Mm-hmm. Maar gesloten wel. Ja.
0: Hoe vind je het dat je altijd op aan moet staan? Want het lijkt me dat je doet het, je bent onafhankelijk, hè? Je moet 24 uur per dag moet je bereikbaar zijn.
1: Klopt, 24 uur per dag. Ja, je went eraan. Ik vind het nooit een hinder, zeg maar. Ik leef er gewoon naar. Ik ga ook gewoon dagjes weg. Ik ben ook met mijn familie, met mijn gezin. Op het moment dat ik gebeld word en ik ben weg, dan zet ik het sowieso nog in werking. Dus nee, het is altijd... op te lossen, zeg maar. Mm-hmm. Dus mijn verzorger, zeg maar, die bel ik dan. En die komt dan naar je toe als ik niet als eerste er kan zijn. Dus nee, het is bevalt goed en geen hinder van het altijd aanstaan.
0: Nee, precies. Goed, we gaan zometeen de commercial voor het eerst laten horen. Eerst nog even een nummer van OMD. En we praten nog verder zometeen. Uitvaartbegeleiding Christina hier in de studio. Wat een mooi onderwerp. En voor heel veel mensen is het ook een lastig iets. Maar goed om erover te praten in ieder geval.

0: Prachtig mooie muziek van OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die hier op Radio Ideaal. En we praten met uitvaartverzorging Christina. En Christina gaat binnenkort ook commercials laten horen via Ideaal. En dat zijn hele mooie geworden. Zometeen laten we dat natuurlijk even horen. Christina, nogmaals welkom in de uitzending. Ja, voor mij kwam de dood plotseling heel dichtbij. Vorig jaar, precies een jaar geleden, door veel luisteraars. Die weten dat ook. De eerste keer dat ik weer draaide was volgens mij in februari. En dat is vorig jaar september gebeurd. Aorta-dissectie. En dan denk je toch wel na over de dood en over hoe het dan zal gaan. En hoe de nabestaanden zullen leven. Heb je ook het idee dat veel mensen er te weinig bij stilstaan bij leven? Dat je denkt van, denk er eens wat eerder over na, dan heb je het beter geregeld?
1: Ja, dat is wel zo, maar mensen leven ook gewoon. En het is al heel snel iets wat aan je voorbij gaat, totdat het in je kring gebeurt. Hè, of wat met jou vorig jaar gebeurd is. Ik denk dat mensen dan pas denken, oh, het is misschien goed als we er toch een keer mee bezig gaan. Maar in principe stoppen ze toch al heel snel weg. En het is ook natuurlijk geen leuk onderwerp, maar het is wel wat erbij hoort in het leven. Maar dat gebeurt meestal pas als er iets in de familie gebeurt.
0: Ja, precies. Ja. Als het gebeurt, dan wordt er toch wel laat over nagedacht. Dan laten we het er maar niet over hebben, want hij is nog jong of noem maar op. Ja. Je staat er ook niet bij stil dagelijks en dat is maar goed, dat is ook prima.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar het is natuurlijk wel belangrijk om erover na te denken. Hebben veel mensen ook een overlijdingsverzekering goed geregeld en zo? Of komt het vaak nog van, er moet nog van alles op tafel komen, zeg maar, financieel?
1: Ja, toch merk ik wel dat niet vaak. Nou, de wat ouderen hebben meestal een verzekering afgesloten, natuurlijk al van vroeger uit bij een Dela of een Minuta. Mm-hmm. En dat zijn dan dienstenpakketjes, zeg maar. Dan wordt het uitgekeerd in goederen van diensten. Dus dan hebben ze een verzekering. Maar dan moeten ze wel de uitvaart laten regelen, zeg maar, waar ze de verzekering afgesloten hebben. Op het moment dat ik dan kom, dan is het dat we hem afkopen.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Dan, kijk, en als ik van tevoren al bij een familie ben, dan kan ik altijd eens met de verzekeraar bellen en navragen van hoe is deze familie verzekerd. Mm-hmm. Dus dan weten ze dat in ieder geval al wel. Het is altijd goed om te weten hoe je nou eenmaal verzekerd bent. En in deze tijd hoor ik ook veel de wat jongere generatie dat ze zeggen, nee, wij sparen er zelf voor, we leggen zelf het geld weg. Mm-hmm. Dan is dat ook goed.
0: Ja.
1: En ook heb je natuurlijk kapitaalverzekering. Dat kan natuurlijk ook, maar dan keren ze gewoon het gehele bedrag uit op het moment dat iemand overlijdt.
0: Mm-hmm.
1: En dan is dat vrij te besteden. Ja,
0: ja precies. Ja. Precies. Dan kun je ermee doen wat je wil en waar je het aan uit wil geven,
1: precies,
0: tijdens zo'n uitvaart.
1: Ja.
0: Heb je ook veel oog voor bijvoorbeeld de kinderen? Want daarbij hamer je op de commercials ook bijvoorbeeld dat je oog hebt voor de kinderen. Want je bent zelf nog jong, je hebt kleine kinderen.
1: Ja.
0: Dat je erover nadenkt van, dat is wel belangrijk.
1: Ik vind dat heel belangrijk eigenlijk. Kinderen zijn toch, die hebben nog een heel leven als het goed is voor zich. En die hebben ook hun rouwmomenten. Maar die verwerken het ook gewoon heel anders. Dus voor hun is het heel belangrijk om ze er toch bij te betrekken. En als de familie niet wil, is het natuurlijk ook helemaal prima. Dat is hun keus. Maar in principe, kinderen zijn niet snel bang. Kinderen zijn niet angstig eigenlijk voor de dood. Het is hoe de familie er al heel snel mee omgaat. En ik merk toch dat ze het altijd heel fijn vinden om toch nog een tekening te maken voor opa. Of iets op de kist te plakken. Of toch nog iets te doen. Ze voelen zich eigenlijk dan ook heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat is toch voor de verwerking, voor de kindjes hartstikke goed.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker weten. Ja,
1: ja,
0: ja, ja, dat is mooi. Dus oog voor de kinderen is er zeker bij.
1: Zeker.
0: En hoe gaat het bijvoorbeeld, de uitvaart is geweest en zo. Veel mensen vallen dan echt in een zwart gat. Is er dan ook nazorg dat je nog weer naar die mensen toe gaat en zo? Want het is vaak best wel een traject, hè, wat je...
1: Klopt. Ik kom altijd sowieso na het nog een keer terug. En dan kun je altijd aanhoren aan een familie van, kan ik nog iets betekenen in de tijd daarna? Soms is dat wel en soms is dat niet, maar dat kan zeker. En dan is het kijken van op wat voor manier kun je ze nog bijstaan.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, heel belangrijk ook dus.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het voortraject, maar ook de afwerking ervan.
1: Ja.
0: Ja. Goed, veel besproken al. We gaan even weer een plaat draaien. En direct daarna zal ik de commercial laten horen. De nieuwe commercial. Eerst eventjes de eerste en dan de reminder erachteraan. Prachtig mooi. Uitvaartverzorging Christina hier in de studio. Alles over de uitvaart willen we horen. En ook de platen natuurlijk tussendoor, zoals deze. Boudewijn de Groot samen met Willeke Alberti. Dit is Avond. MUZIEK

0: Prachtig mooi, dit keer in de uitvoering van Boudewijn de Groot samen met Willeke Alberti en Avond, oftewel Ik Geloof. Ik had het al beloofd, Katinka Uitvaartverzorging, we gaan de commercial laten horen en zometeen praten we even verder met haar.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
0: Ja, dat zullen we de komende tijd vaak horen op Radio Ideaal. Uitvaartverzorging Christina. Ja, Christina, je zei het al, je hebt het overgenomen van iemand anders eigenlijk, hè? Je bent de opvolger.
2: Klopt. Ik doe dat natuurlijk al ongeveer 6 jaar. Ik denk 2 jaar geleden zoiets, misschien iets langer al geleden, kwam ik in contact met Katinka Uitvaartzorg. Mm-hmm. En ik nam toen voor hun al wel eens aan in vakanties. Kijk, hè, hun kon ook af en toe op vakantie, nam ook voor hun aan. En op een gegeven moment stopten ze ermee. En toen vroegen ze me ook van, Christine, jij hebt eigenlijk dezelfde intenties met de families als wij. Jij staat hetzelfde erin als wij. Gaat hetzelfde met de mensen om. Mm-hmm. Je ziet het hetzelfde als mij. Zou jij het niet over willen nemen?
0: Dat is ook wel een compliment eigenlijk.
2: Nou, dat was zeker een compliment. Want eigenlijk, kijk, hun waren natuurlijk wel een begrip in Zelhem en omstreken. Dus vanaf die tijd ben ik eigenlijk ook actief in Zelhem en omstreken. Mm-hmm. Ja, hartstikke mooi dat
0: Heel
2: ze
0: mooi.
2: Natuurlijk dat gevraagd hebben.
0: Ja, ja. Ja. En heb je ook een eigen site bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat mensen denken, hey, daar gaan we eens eventjes even meer van, willen we daarvan weten. En we kijken even welke site en telefoonnummer eventueel, hoef je nu niet te noemen.
2: Nee.
0: Maar misschien kunnen ze daar op de site allemaal vinden, informatie.
2: Zeker, alles is op de site en in mijn commercial staat het natuurlijk ook. Het
0: ja.
2: is uitvaartchristina.nl.
0: Ja.
2: Alle informatie staat erop, maar ook mijn telefoonnummer. Dus mocht je vragen hebben, bel mij of stuur een mail, appen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wil je een afspraak inplannen? Kan altijd. Mm-hmm. Ja.
0: Mooi. Even een belangrijke vraag vind ik zelf. Van, kun jij een knop omzetten bijvoorbeeld als je thuis komt bij bijvoorbeeld een jong iemand of plotseling overlijden? Normaal gesproken, ik werk bij Vitens. Als het 5 uur is,
2: ja.
0: dan kan ik dat achter mij laten. Zeg maar. Kun jij dat ook of is dat moeilijk?
2: Nee, kan ik heel goed. Kijk, als ik de deur daar weer dicht trek, ik stap in de auto, je denkt er nog even over en dan ben ik thuis. En zo niet kan ik thuis ook altijd mijn verhaal natuurlijk nog kwijt, heb je het er nog eens over. Het kan altijd, maar ik kan dat heel goed.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Nou, knap. Ik vind het knap werk.
2: Moet je ook
0: werk.
2: Wel kunnen, hoor.
0: Ja, precies.
2: Ja, zeker.
0: Moet je kunnen.
2: Ja.
0: En je doet dat al 6 jaar, dus dat is natuurlijk ook wel een gegeven. En je kunt je thuissituaties goed, daar kun je het ook even over hebben bijvoorbeeld natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: ja.
2: En dat
0: ja.
2: is natuurlijk in elk werk denk ik ook wel belangrijk.
0: Zeker
2: als je
0: weten.
2: Met mensen werkt, dat je het wel weer los kan laten.
0: Ja, dat is. En wat ik al zei, het maakt natuurlijk wel een verschil of het dichtbij staat of wat verder weg. Heb je
2: dat
0: ook wel eens het idee van, nou is het, komt het zo dichtbij, laat iemand anders dat doen? Of dat is nog niet voorgekomen? Of
2: nee.
0: vind je het juist daar mooi?
2: Nou, dat. Ja,
0: oh ja.
2: Het is dubbel. Maar je hebt misschien zelf er ook verdriet van. Maar het is ook wel weer heel mooi dat je het mag doen. Dus dan. Nee, ik heb er geen hinder van, laat ik zo zeggen. Nee.
0: Nee, nee. Nou, heel mooi.
2: Ja.
0: Ik denk dat we heel veel behandeld hebben zo. We kunnen nog wel een uurtje doorkletsen, maar een mooi onderwerp. En belangrijk om te bespreken, denk ik. Uitvaartverzorging Christina. En ik wens je natuurlijk heel veel succes de komende periode. En we hopen dat je er in ieder geval veel werk aan overhoudt. Ook aan de commercials van Ideaal. Opgenomen
2: ja,
0: in de iBeat Studio in Zelhem. En dat is natuurlijk ook een mooi gegeven. Want wat vind je zelf van de commercial trouwens?
2: Ik vind het mooi. Ja, goed geluk, duidelijk. Nee, mooi gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Doen we de reminder nog even erachteraan, die er ook bij hoort. En dan sluiten we dit af. Ik wil je nogmaals super bedanken voor de komst hier naar de studio.
2: En jullie bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, uiteraard.
2: Ja.
0: Graag gedaan. En we spreken elkaar weer.
2: Ja.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma. Iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl

dat was ze 75 jaar en wat een stem. Corrie Konings en Buenas Noches, mi amigo. Hier op Radio Ideaal, Hits bij de Koffie. De laatste paar vocalen komen eraan. En ik had hem al beloofd, ik heb nog een mooi primeurtje van Mariska Hulshoff. Jawel, de dochter van Lucas en Gea Hulshoff. En ik hoor je stem nog. Prachtige stem, deze zangeres. Luister maar eens.

0: Prachtig mooi, vanavond staan ze in Dalfsen. Normaal, daar heb ik het over, voor 13.000 man. En dit was de Motocrosses Ohio. En de 75-jarige Benny Joling die kreeg van de week een hele mooie motor. Een mooie Norton. Wat was hij emotioneel. 80 jaar geworden deze week dus. 6 september. Benny Joling. En dit was Hits bij de Koffie. Volgende week hebben we weer een nieuwe aflevering. Zometeen veel plezier met vriend en collega Martin Bloemendaal. En natuurlijk Christina bedankt voor de komst hier naar de studio als koffiegast. Fijn weekend.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak.

0: Café de Tol. Het hangt gewoon weer. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

her til begin. Musik går lige fra Eros Ramazzotti en Poo Bella Cosa. Ellers altså en hele goede middag. En vaten welkom terug bij een nieuwe aflevering Middagpopperi op deze zaterdag. 12 september 2026. Hugo Heideman, bedankt voor 2 uur lange hits bij de koffie. Komt weer geweldig. En tot aan 2 uur zit Middagpopperi met zijn lekker gevarieerde muziek op jouw radio. 12:30, de Beurplaat. Deze week gaat hij naar Kiesbeek toe. En er wordt muziek van Wim Sonneveld en het dorp. Maar zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van Bluff. Opus komt voorbij. We hebben de zusjes Meewoed nog. Blijf gewoon gekluisterd aan de radio.

heerlijke muziek uit de jaren 80. Life is life. Ze zingen het oude opus en Life is Life op Radio Ideaal. En je luistert naar Middagpoprie. Zometeen naar muziek van Henk Wijngaards. En ook de beurplaats is onderweg. Van Wim Zonneveld, zo'n lekker gouden oude knetter. En het dorp gaan we draaien als beurplaats. Maar voor die tijd nog muziek van Maywood. En hier is Late at Night uit 1980.

0: Blijft er lekker naar deze van Henk Wijngaard en Als een Wals. Het is bijna 12:30 geworden, dus we gaan een plaats maken voor de beunplaat voor deze zaterdagmiddag. Deze week gaat hij naar Jan Siers uit Giesbeek. En Jan, ik wil graag nummer horen van Wim Sonneveld, zo'n lekker gauwouwe en het dorp. Jan Siers uit Giesbeek, bedankt voor het insturen voor jouw beunplaats. Leuk dat jullie daar mee luisteren in Giesbeek. En we gaan hem draaien. Ga ervan genieten. Hier voor jou is Wim Sonneveld en het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Afgelopen donderdagochtend om 9:10 stond Caroline Beyer uit Raal op de stoep van het zwembad. Niets vermoedend liep ze het zwembad binnen en daar werd ze verrast met een feestelijk onthaal. Ze bleek de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen te zijn. Een absoluut record voor het buitenzwembad dat helemaal drijft op vrijwilligers. Caroline kreeg als cadeau een gratis jaarabonnement voor volgend jaar. Het Burgemeester Cruijffbad is niet zomaar een zwembad. Het water is met een temperatuur van 28 graden beduidend warmer dan elders. Dat komt door de innige relatie met buurman Avico. Het bad wordt al jaren warm gestookt met de restwarmte van de frietmaker. Het Burgemeester Cruijffbad is nog open tot en met zondag 20 september. In de nacht van donderdag op vrijdag is de Eikenlaan in Eibergen opgeschrikt door een hevige explosie. Wat de oorzaak is van de explosie is niet bekend. De politie houdt wel rekening met een aanslag. Rond 2:30 ontplofte daar een geparkeerde bestelbus met een enorme kracht. De klap was in heel Eibergen en de directe omgeving te horen. Kort na de oorverdovende knal zagen alerte omwonenden een onbekend persoon met hoge snelheid wegrennen vanaf de locatie van het voertuig. De hulpdiensten werden direct na de explosie massaal gealarmeerd. De politie roept getuigen die rond 2:30 iets verdachts hebben gezien of die in het bezit zijn van camerabeelden dringend op om zich te melden. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

prachtig nummer blijft het deze van Dusty Springfield. We hadden muziek van haar en korte hit was het toen in private. En daarvoor hadden we dan streeknieuws met Jeanette Smits. En daarvoor draaien we de Burnplaats en er was muziek van Wim Sonneveld. En ging die naar Jan Siers in Giesbeek.

muziek van het legendarische Hanska-duo. En de bende hoor je in het programma Middagpopri op gewone gezelschap Radio Ideaal. Zo, we gaan even naar onze Oosterburen toe. De heren van de Flippers. Ook veel gedraaide muziek hier op Radio Ideaal van deze heren. En dus een gouden oude knetter. Siebendaken.

Heerlijke muziek van deze Ierse formatie The Cause, zeer populair nog. En radio die in het programma Middagpoprie op gewone gezelste Radio Ideaal. Zo, het eerste gedeelte zit er alweer bijna op en we gaan de laatste aan die meegeven. En naar de klok van 1 uur vlucht weer terug voor het tweede bedrijf. Dit is muziek van Baldo en de Goat en Jimmy. Tot zo.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Hey nu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS.
0: Fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: kamer.
1: Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde, was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken bijna een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Everdingen en Beest. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaag voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaag.nl.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

optredens was dit voor Phil Collins samen met Phil Paley. En je hoorde Easy Lover op Radio Ideaal. En vaart welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma. Op deze 12 september 2026. We zijn elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2 met lekker gevarieerde muziek. Omstreeks 1:30 dan hebben we weer het rustpuntje ditmaal. Muziek geworden van Black en Wonderful Life gaan we draaien als rustpuntje. Maar ja, zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van Gerard Cox. Met een toepasselijk nummer. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Som Jeu komt nog een deuntje voor ons zingen. BZN uit Volendam. Had nog een gaatje vrij, dus blijf gewoon geluisterd aan de radio.

Wat een volume had deze mevrouw bij zich. Tina Turner, en u hoorde de grote hit, de best op Radio Ideaal. Rustpuntje is onderweg. Ditmaal muziek geworden van Black and Wonderful Life. Dit is eerst PZN.

prachtig gezongen deze van Black en Wonderful Life. En hij was vandaag verantwoordelijk voor het rustpuntje in het programma Middagpoperie. De volgende week omstreeks half twee opnieuw een rustpuntje.

muziek van Benny van Normaal en zijn verhaal Lagerschool in Hummelo. Dat alles hier op Radio Ideaal. Soms is er nog muziek van Olivia Newton-John. Maar we gaan eens even verder met de volgende van de Dire Straits. Lekkere muziek, The Walk of Life.

De prachtige nummer van Marco Borsato en u hoorde Domenica op Radio Ideaal. We hebben een tijdje niet meer gedraaid. Middag Popperie. Het programma is afgelopen en laat me gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal. Want zometeen de muzikale brouwerij. Vandaag met Rudy Buitink. En daarna vervolgt Danny Turnson. Het programma Muziekcocktail. Heel veel lekkere muziek komt er allemaal in voor. En deze programma is hier op Radio Ideaal. Volgende week zijn we weer met dit programma. Gaat het dan? Ik ben er zelf morgen vroeg weer om 9 uur met het programma Gouden Groeven. Gaat het dan? En anders tot volgende week. Dag, fijn weekend.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn vier vrouwen en een man. Ze zijn alle vijf ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Het ongeluk in Zwitserland zijn vier vrouwen en een man. Ze zijn alle vijf ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaar.

0: Avond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer... Af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen, ga ze op met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys... Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Wow.

dat is altijd fijn om mee te beginnen. Uit Kamerdoen, afkomstig West was dat met een liedje uit 1997. Alane, vrij vertaald, het levenslied. Martin, bedankt weer voor die heerlijke muziek tussen 12 en 2 in de middag potpourri. Nou, daar gaat hij. Dit is week 2 van 3 weken geen Rob te brouwen op de radio in de muzikale brouwerij. Hoe is het mogelijk? Rob geniet nog even van zijn welverdiende vakantie. Dus de komende 2 weken zul je nog even met mij moeten doen. Samen met de lekkerste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Met hier en daar natuurlijk een uitstapje naar links of een uitstapje naar rechts. Straks doen we er eentje van een Haags bandje met de gouden oorbellen. Maar eerst even deze. Een Nederlandse discogroep samengesteld door Fluitsma en Van Tijn. Mai Tai was dat, of is dat, met Am I Losing You Forever.

ik zei het al, het Haagse bandje met de Gouden Oorring. Het Golden Earring met een liedje oorspronkelijk uit 1969. De hoogste notering van was de derde plek in de Hilversum 3 top 30. Toen nog. Met maar liefst 25 weken genoteerd in de top 2000. Another 45 miles. Lekker man. De beste muziek uit de jaren 80. Soms een uitstapje naar boven of naar beneden of naar links of naar rechts. Dit is New Order, de Britse New Wave Band uit 1983. Is dit de Blue Monday?

Oelala, de dames van de Dolly Dots waren dat. En wat was ik vroeger verliefd op hun? Do you wanna, wanna? En daarvoor, die dame mocht er ook wel zijn trouwens. Kim Wilde, hè, met Cambodia. Ik heb voor je klaarstaan Benny, Born, Anjeta en Annie Fried. Natuurlijk uit Zweden met Fernando. Maar nu eerst een stukje disco op je radio. Moet kunnen van het Engelse popduo The Pet Shop Boys. Uit 1993 is dit de Go West.

Uit de jaren 90, 2 voor de prijs van 1. Captain Hollywood met More and More. En daarvoor Renéetje Vroger met Just Say Hello. Tijd voor een stukje Paling Sound uit de jaren 70. Hier zijn de Cats met One Way Wind.

Lekker man terug in de tijd met Toto. Dit was Rosanna. We blijven in de jaren 70 met de debuutsingle van de Amerikaanse rockband The Eagles. Oorspronkelijk geschreven door Jackson Browne. Is dit Take It Easy?

Nee. Zo, dat was het eerste uurtje voor vandaag van de muzikale brouwerij. Hennie, die staat alweer klaar met de koffie. Dat betekent dat we naar de reclame en het nieuws van 3 uur gaan. Na de koffie, dan zie ik je graag weer voor het tweede uurtje van deze muzikale brouwerij. Ik zeg tot zometeen. Nee.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel

0: Pizzalateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris. Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock hout.

een stukje nederpop uit de jaren 70, 1979 om precies te zijn. Johnny Kaagman met haar band Earth and Fire was dat met het Weekend. Zo, de koffie die zit er weer in. Tot 4 uur ben ik nog bij je met de lekkerste muziek uit de jaren 70 en 80. Rob geniet er nog even van zijn welverdiende vakantie. Volgende week dan ben ik er ook nog een weekje achter de knopjes hier. We doen er nog eentje uit de heerlijke 70s. Een van de muzikaalste families uit Amerika. Hier zijn de Jacksons met Blame It on the Boogie.

Muziek van eigen bodem was dat Rob de Nijs. Helaas niet meer onder ons. Met Dag, zuster Ursula. Tijd voor nog een pareltje uit de jaren 80. Hier is Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

De dames Alice en Karen Maywood waren dat uit de jaren 70 met Give Me Back My Love. En daarvoor hoorde je The Police met Every Little Thing. Zometeen de Culture Club, Boy George met Kama Chameleon. Maar eerst deze, de Nigeriaanse Zweedse zanger. Snap jij nog? Dr. Alban met It's My Life.

Bonnie M was dat met Mark Baker, de playbackende Bobby Farrell. En daarvoor Cliff Richard uit 1979 met zijn 10e nummer 1 hit in Engeland. We Don't Talk Anymore. Zometeen uit de jaren 80 de mannen van de Dire Straits met een notentelmachine op de gitaar met So Far Away. Maar eerst een stukje disco uit de jaren 90. Dit zijn de Two Unlimited met No Limits.

Zo, de tijd die vliegt als je het naar je zin hebt. De 2 uren gingen als een sneltrein voorbij. Volgende week dan ben ik er weer hier met de muzikale brouwerij. En morgen tussen 11 en 12 bij Radio Ideaal met Lord Marseur. Tot zover, bedankt voor het luisteren. Straks doen we nog een keer de muziekcocktail samen met Bert Zemeling. En anders heel graag tot morgen.

Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Dure Mike, Troef Kindertje. Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte

0: Zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Gas. Water. Licht.
5: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

60, 70, 80 en 90 heb ik voorbij horen komen. En dit is Bill Withers en Lovely Day. En in tegenstelling tot wat Rudy zei, Pat Sammelink. Nou, Bed klinkt een beetje anders vandaag. Ja. Bed is eventjes lekker aan het werk. En wij gaan eventjes zijn programma overnemen de komende twee uurtjes. En we gaan het even lekker gezellig doen. Want ik heb echt werkelijk van alles weer voor je klaarstaan in deze heerlijke zaterdagnamiddag. Wat dacht je van deze? Van Chad Jackson en Hear the Drummer.

Roger Hazels was dat en zij gelooft in mij. En daarvoor hadden we nog The Black Crowes met Remedy. En dat is het bijna 8 minuten voor de klok van 4:30 geworden op deze fijne zender Radio Ideaal. Leuk dat je luistert en blijf er even lekker bij, want ik ben er nog tot 6 uur. We gaan eventjes naar het weer kijken. Vanavond blijft het wisselvallig en er kan af en toe wat regen of motregen vallen. Het blijft, het koelt vannacht wel af naar ongeveer 15 graden. Morgen, zondag dus, blijft het wisselvallig met een enkele bui. En tussendoor zijn er ook nog droge momenten en wordt het ongeveer 20 graden. Maandag krijgen we af en toe een wisselvallige dag. En af en toe wat regen of motregen. En de temperatuur blijft zo hangen rond de 21 graden. Dan gaan we even naar dinsdag, want dan wordt het wat warmer met ongeveer 25 graden. En wel kunnen er dan nog wel een paar korte buien voorkomen. Kortom, de komende dagen blijft het een beetje Hollands zomerweer. Met een mix van droge momenten, bewolking en af en toe een buitje. Nou, daar gaan we even een passende plaat bij draaien. Want de zon die komt dan ook natuurlijk op, hè. En dat dacht ik, als ik nou deze van de Beatles eens eventjes instart. En dat hele fijne plaatje, om maar eventjes lekker naar te gaan luisteren. Dat plaatje heet Here Comes the Sun.

0: de Formule 1 wordt dit weekend gereden in Spanje. En we zijn ertoe gekomen eigenlijk aan de kwalificaties op dit moment. En we zitten in Q2 en Verstappen heeft zojuist de eerste tijd neergezet. 1.32.557 met zijn teamgenootje Lawson. Want die staat op de vierde plaats. En blijkbaar is McLaren nog een beetje zoekende. Want die komen momenteel niet verder dan de achtste plaats. We gaan het een klein beetje in de gaten houden. Hoe dat allemaal gaat in Spanje met de kwalificatie van de Formule 1 van vandaag. Het is 5 minuten over de klok van 4:30 geworden op deze fijne zaterdagmiddag. En laten we nog eens even een lekkere plaat draaien. En ik dacht aan een plaat van de dijk. Als het golft. Radio Idea. Nou, dan golft het goed hoor. Ja. Dit is Radio Ideaal met de muziekcocktail.
1: Dan golft het goed.

was het dan, The Dire Straits, Walk of Life. En daarvoor hadden we nog Emilia voor je. En die fijne Big Big World. Echt zo'n lekker ootje uit de jaren 90. Ja, maar ik kijk nog eventjes naar de kwalificatie van de Formule 1. En ik zie dat de kwalificatie Q2 af is gelopen. Verstappen heeft de snelste tijd gereden met 1.32.4. En daarachter Antonelli met 1.32.5. En dan op nummertje 3 de 1.32.7 van Hamilton. Ja, de komende 15 minuten is natuurlijk het spannendste. Zal Max Verstappen deze keer wel een pole position kunnen pakken bij de Grand Prix van Spanje? Het circuit ligt hem natuurlijk wel heel erg goed, hè? Ja, wat hebben we daar al leuke dingen van hem gezien. We gaan even naar het paradijs toe met Frank Boeien.

Phil Collins and You Can't Hurry Love. En daarvoor hadden we nog Frank Boeien en het liedje Paradise. Het eerste uurtje van de muziekcocktail voor deze zaterdagmiddag zit er alweer op. Ik ga eens eventjes wat te drinken regelen, want ja, mijn keeltje begint langzamerhand een beetje droog te worden. Even kijken. Ik zit even te kijken naar mijn klokje, want ik wil wel even een plaat draaien die we helemaal af kunnen gaan draaien. Ik heb er eentje voor je klaarstaan. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Die gaan we dadelijk draaien voor de klok van 5 uur. En dan zie ik je heel graag dadelijk weer terug naar de klok van

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Voor een echt feest huur je de partycar. De partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
3: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Tolwijk laten komen.
0: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
8: Ja.
0: En, werkt het?
8: De koeien zijn tevreden.
0: En jij?
8: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
9: Verhey Tolwijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
10: Of dame?
9: Verhey Tolwijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
13: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen.
6: Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop
10: op... van uzelf. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de

0: lekkere pittige plaat om mee te gaan beginnen. De tweede uurtje van de muziekcocktail op deze zaterdagmiddag. En je hoort het al een beetje aan mijn stem. Bert is er niet vandaag, dus ik ben er eventjes.
1: Get ready for lunch.
0: Zeven minuten over de klok van vijf. En ik heb begrepen dat Max Verstappen derde is geworden in de kwalificatie in Spanje. Nog eens volgens mij één. En we moeten even naar buiten gaan kijken.
2: Even kijken.
0: Schijnt die zon nou of schijnt die zon nou niet? Nou, in ieder geval op de radio.

Happy When It Rains. Nou, ik kijk er toch een beetje anders tegenaan. Dit was Garbage op Radio Ideaal. En daarvoor hadden we nog Sister Sledge en Lost in Music. Nu een hele mooie van onze grote vriend Elton John. Dit is Your Song.

gaan zo eens even vragen wat wij gaan eten. Ondertussen heb ik een leuke plaat voor je klaarstaan uit de jaren 90. Het is van de Captain Hollywood Project. En het liedje heet Flying High. We're

passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

lekkerlies op plaat voor op de late avond dit, hè. Gary Rafferty en Baker Street. En daarvoor nog de Bee Gees en You Should Be Dancing. En Marco Borsato met het vrolijke liedje Rood. Het is bijna 10 minuten voor de klok van 6. En ik heb nog een paar leuke platen voor klaarstaan. Eén daarvan is Donna Summer. En dat is deze. Even een beetje disco op deze avond.

lieve luisteraars, en dat was hem weer voor deze week. De muziekcocktail, ondergetekende Danny. Dadelijk naar de klok van 6 uur in de studio in Zelhem hebben wij zitten. Gerry Evers. En dan is het weer tijd voor Focus op Radio Ideaal. Het was me weer een genoegen vanmiddag om even een paar plaatjes achter elkaar te draaien. En aanstaande woensdag ben ik uiteraard weer bij je terug. Met de muziekmix. Ik wens je dan ook een hele fijne week toe. Geniet van het weekend nog eventjes. Van een mooie weer, want maandag wordt het rond de 25 graden. Graag tot de volgende keer. We gaan eruit met The Golden Earring en de Twilight.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
9: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek. Nieuws, actualiteiten en muziek.

Een hele goede avond. Welkom bij Focus op Radio Ideaal. 2 uur lang verhalen, interviews en natuurlijk de fijnste muziek voor de zaterdag. Het rode lampje brandt. Het betekent dat we weer los zijn. Live vanuit de studio in Zelhem aan de Stationstraat is dit weer de editie Focus op 12 september 2026. Ja, wat hebben we vanavond allemaal te doen? We hebben wat onderwerpen. We hebben in ieder geval, om te beginnen, de Nederlandse micropoolingorganisatie te gast, die dit jaar hun 35-jarig jubileum vieren met het Europees kampioenschap micropooling. Nou, wat dat allemaal is, ga je precies horen straks. Maar in de studio straks de gast Dylan Klein-Braskamp en Paul Zoering, die ons meenemen in de wereld van de micropooling. Ik ben heel benieuwd. De voorbereiding, waarom ze dat doen en waarom dit EK Europees kampioenschap zo bijzonder is. Nou, daarna hebben we, nou, ik zou zeggen, contact hebben met de brandweer van Zelhem. Maar helaas zijn zij niet in de gelegenheid om naar de studio te komen. Ja, misschien is het wel brand, ik weet niet of zo, of wat anders aan de hand. Maar in ieder geval, ik zal je gaan vertellen wat ze doen. Want ze zoeken vrijwilligers. Ze zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die zich willen inzetten voor veiligheid, teamwork en de gemeenschap. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Maar ik zal je daar wat doorheen leiden, want ze hebben binnenkort een open avond waar je terecht kunt. En

Ja, dat is wel leuk om daar wat informatie van te krijgen. Ja, ik had het net over een EK. Nou, vorige week, vorig weekend was er geen focus. Je zult ons waarschijnlijk wel hebben gemist. Maar toen stond de Langeberg in Zelhem natuurlijk volledig in het teken van de Trial GP. En dan hebben we het over een WK-wedstrijd in de serie Trial GP. En Trial is een aparte motorsport die hier in Zelhem hun WK organiseren. Ja, het gaat niet hard, maar ze zijn enorm, zeg maar, behendig, die rijders. En er kon ook nog een weer kampioen worden. 3 dagen lang zijn we daar geweest. De wereldtop van de trial motorsport, die waren hier in Zelhem te gast. Op ons eigen terrein, zou ik zeggen. Een thuiswedstrijd, min of meer, voor onszelf. En wij waren er live bij. Vanaf de Langeberg met Koos Sijp en Willem. Nou ja, daar hebben we in ieder geval verslag gedaan en hebben we interviews gedaan, sfeerreportages gemaakt en brachten de luisteraars zo dicht mogelijk bij in de actie. We hebben dat via de radio gedaan, maar ook via ons tv-kanaal hebben we van alles laten zien. Ook bewegend beeld, dus ja, dat was gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik zei Willem, maar ik maakte zijn achternaam niet af, maar Willem Maas is dat natuurlijk, hè. Een van onze medewerkers die daar ook mee heeft geholpen 3 dagen lang verslag te doen. Wat een uniek evenement. Motorsport in de Achterhoek en geweldig. En daar was Radio Ideaal, stond daar middenin.

Ja, dit is natuurlijk ons herkenningsmelodietje, maar dat had je al lang gehoord. Dat had je al lang gehoord en ons al lang herkend. Mijn naam is Gerry Evers en ik mag je 2 uur hier doorheen leiden. Leuke gasten hebben we straks en we gaan natuurlijk fijne muziek draaien. Allerlei, van allerlei pluimage, allerlei soorten, maar om je gewoon lekker bezig te houden. Zet je radio lekker knalhard en luister mee. We gaan overigens, begon ik net met een nummer van The Box Rebellion met de titel Diamonds. Dat soort muziek kun je verwachten, allerlei nog wat. De volgende is van Snow Patrol. En de titel van dat nummer is Just Say Yes. En ik ben hartstikke blij, heel erg blij dat je luistert. Luister mee 2 uur lang naar Focus op Radio Ideaal.

Wat een fijn nummer. Dit was Snow Patrol met Just Say Yes. Weet je wat wel aardig is? Vanmiddag, vandaag in ieder geval, zaterdag 12 september, want dat is het dan inmiddels. 250 gitaristen brengen in Hilversum een ode aan de jubilerende bluesalbum van John Mayer. Zoals gezegd, 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum hun innerlijke Jimi Hendrix de vrije loop gelaten om een ode te brengen aan de Amerikaanse zanger en gitarist John Mayer. Zijn album Continuum, die bestaat vandaag 20 jaar en was voor veel gitaristen een inspiratie om het zesnarige instrument op te pakken. En dan hebben ze het natuurlijk over een gitaar. We gaan eens even trouwens zo meteen even kijken of ik toevallig iets van die muziek heb van John Mayer. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval Continuum, zo is de titel, Continuum. Ja, zo heet hij. Die is uitgebracht 20 jaar geleden. En daar stond John Mayer vooral bekend als zoetgevoelige singer-songwriter met nummer als Your Body is a Wonderland, No Such Thing. En die gaan we eens even proberen op te zoeken. Ik had het nog niet van tevoren gedaan, maar ik probeer het toch even of we misschien in ons muzieksysteem hebben staan. No Such Thing is de titel van hem. En ik praat maar gewoon door. En die hebben we toevallig er ook nog staan. Dus die ga ik even klaarzetten, want die gaan we dan zo draaien. Dan krijg je in ieder geval een idee van wat voor muziek die beste man heeft gedraaid. Heeft gemaakt, zo moet ik het zeggen. Die plaat die werd gedraaid op de begrafenis van DJ Wim Richter in 2004, waar het nummer veel op de radio was. Sindsdien staat Daughters bijvoorbeeld, dat is ook een hele goede op de top 2000. Dat allemaal gezegd hebbende, ik heb dus in de tussentijd even met handen en voeten werk het nummer van John Mayer opgezocht. Dit is No Such Thing.

0: Wat een fijn nummer. No Such Thing van John Mayer. 250 gitaristen die brachten vanmiddag in Hilversum een ode aan het jubilerende bluesalbum. En daar stond dit nummer stond daarop. Het album heette dan, moet ik even denken, Continuum. Continuum. Ja, nou ja, hartstikke goed. Ik had je gezegd van straks over de brandweer, de vrijwillige brandweer in Zelhem. En helaas konden ze vanavond niet aanwezig zijn in dit programma om in ieder geval iets daarover te vertellen. Dus in mijn gebrekkige kennis van de brandweer probeer ik daar toch iets van te maken. Want ze hebben 14 september, en dat is aanstaande maandag, hebben ze een open avond, inloopavond. Vanaf 7:30 kun je daar terecht op de brandweerpost in Zelhem. En tijdens deze avond kun je vrijblijvend kennis maken met het werk van de vrijwillige brandweer. Je krijgt uitleg over allerlei zaken. Zoals, nou, hoe werkt nou zo'n uitruk? Hoe gaat er in zijn werk? Welke incidenten de brandweer in Zelhem het meest tegenkomt? Hoe de opleiding eruit ziet? Wat wordt er van nieuwe vrijwilligers verwacht? Hoe het team werkt en oefent? Welke vergoedingen en voorzieningen zijn, kun je allemaal naar vragen, krijg je informatie over, en dan kan het best wel interessant zijn om daar als brandweerman, als vrijwilliger naartoe te gaan. Nou, wat is dan de post Zelhem? Want daar hebben we het dan over, hè, in de gemeente Bronckhorst. Elke plaats die heeft wel zijn eigen brandweer ergens staan. Post, laat ik zo maar zeggen. Mannen tussen de 18 en de 45 jaar, dat ik het goed heb, maar als dat niet helemaal goed is, vraag daar even na. In Zelhem wonen, dat is eigenlijk wel een voorkeur, en het liefst ook nog zelfs werken. Vooral overdag beschikbaar zijn, dat zou het mooiste zijn. Een goede lichamelijke en mentale conditie. Nou, dat is wel heel belangrijk. Stressbestendig en praktisch ingesteld. Stress natuurlijk zeker, want je komt allerlei situaties kun je tegenkomen. En dat je graag in een team werkt. Je kunt niet alleen een brandje blussen of iemand helpen die in nood is. Dus je hebt daar een team voor nodig. Ook mensen die in ploegendienst werken of alleen overdag beschikbaar zijn, worden heel nadrukkelijk uitgenodigd. Er zijn momenteel zo'n 22 vrijwilligers, waaronder, ik weet niet of het aantal klopt, dus maar vraag dat ook even na. 3 vrouwen, als het goed is. Dus die kunnen ze ook wel meer gebruiken. Nou, wat doet de vrijwillige brandweer? Dat is natuurlijk buiten brand blussen, want dat is wel een van de primaire taken. Doen ze ook aan ongelukken, verkeersongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen, stormschade, wateroverlast, hulp aan mens en dier. Dat is ook wel heel belangrijk. En je krijgt een uitgebreide opleiding, oefent regelmatig, ontvangt een financiële vergoeding. Vraag ook even na van waar hebben we het dan over. En je bent volledig verzekerd. Je kunt je aanmelden of meer info opvragen bij contactpersoon van de brandweer hier in Zelhem. En dat is Björn Hekkelman. En zijn mailadres is björn.hekkelman@venog.nl. En hij is te bereiken op 06, op een mobiele telefoon, 06-348-22048. En die noem ik nog een keertje, 06-348-22048. Dat is over de vrijwillige brandweer in Zelhem. En volgens mij is het zeker de moeite waard om in ieder geval eens een kijkje te nemen. Ik heb daarvoor een passend nummer bij gezocht van Ed Sheeran. En dat is I See Fire.
1: Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul.

0: Wat een fijne muziek hier op Radio Ideaal. Learning to Fly van Tom Petty en Heartbreakers. En zoals je weet luister je naar het programma Focus. Elke zaterdagavond tussen 6 en 8 spraakmakende radio. Leuke gasten en natuurlijk hele fijne muziek. Zoals deze van Tom Petty en de Heartbreakers. Helaas is die niet meer onder ons. Maar die beste man heeft wel al de Jezus goede muziek gemaakt. We schakelen even naar onze redactie voor het regio nieuws en het weer.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Tijdens Walk into the Light liepen vrijdagochtend in Wiel meer dan 30 deelnemers symbolisch van het donker naar het kleurrijke ochtendlicht. Onderweg werd gesproken over zelfdoding, verlies en moeilijke periodes, maar was er ook ruimte voor stilte en bezinning. De wandeling was bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zelfdoding te maken heeft gehad. Het werd georganiseerd in het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek. Na afloop keerde de groep terug naar de dorpskamer, waar de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. De energiecoöperatie Lochem Energie bestaat eind september 15 jaar en schenkt daarom alle inwoners van Lochem een cadeau: de restauratie van de watermolen bij de fietsbrug over de Berkel. Het cadeau staat symbool voor de pogingen die Lochem Energie zich al 10 jaar getroost om stroom op te wekken met waterkracht uit de Berkel. De watermolen is jaren geleden gebouwd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het kunstwerk is een nieuw gebouwd skelet van de oude watermolen die in de middeleeuwen in Lochem stond. Het staat op het terrein van het waterschap Rijn en IJssel in de tuin van makelaardij Thoma. De restauratie van de watermolen geschiedt in samenwerking met het waterschap en Thoma. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: Vandaag was het eerst een grijze massa in de ochtendperiode en duurde ook even voordat de zon er wel wat bij kwam. Vooral in het oosten, in de Achterhoek, hadden we lange tijd nodig eer de zon echt voor de dag kwam. Verder de provincie in richting het westen, daar was de zon in de loop van de ochtend al aanwezig. En dat kunnen we ook zien, het aantal uren zonneschijn. In het riviergebied is 4-5 uur zon geweest, terwijl in de Achterhoek 1-2 uur zon het maximum. Daarbij temperaturen oplopend naar 22 graden uiteindelijk. En ja, die bewolking die er in de middag ook was, die werd geleidelijk aan wel wat dikker. En vanavond hebben we ook met toename van de bewolking te maken. Het blijft nog wel droog. En komende nacht is het in ieder geval in het oosten ook nog droog. In het westen van de provincie en op het westen van het land. Daar gaat het langzaam wat regenen. En die regen trekt richting het oosten van de provincie. En dat zal tegen de ochtend ook ons bereiken. Morgen hebben we dan een graad of 14 waar we mee beginnen. En zondagochtend valt er zo nu en dan wat regen. In de middag zijn dat vooral wat buien. Tussendoor probeert de zon er af en toe wat door te komen. Het zal niet veel zijn. En de temperatuur die komt uit op 20 graden. Verwachting is dat er 6-8 mm zal vallen. Want in de nacht naar de maandag, dan kan er nog een enkel buitje vallen. Maar maandag, dan hebben we de laatste bui die wegtrekt. En dan hebben we de rest van de dag droog weer. En dan kan het zowaar 22-23 graden worden. Ook dinsdag ziet er in eerste instantie niet onaardig uit. Ook met een matige zuidwestenwind zal het in de middag 3-24 graden kunnen worden. Wel neemt later de bewolking toe en in de avond dan volgen wat buien. En ook in de nacht naar de woensdag en woensdag overdag moeten we rekening houden met toch wel wat buien. De temperatuur zal dan ook wat lager uitkomen woensdag met een graad of 20, omdat er ook al veelal bewolkt blijft. Vanaf donderdag elke dag nog kans op een lichte bui of wat regen, tussendoor ook wel wat zon. De droge perioden worden wel steeds langer richting het volgend weekend. En die temperatuur die blijft onveranderd tussen 19 en de 21 graden.
1: Focus. Wetenswaardigheden, gesprekken en interviews. Afgewisseld met de fijnste muziek.

Sam Fender met een hartstikke fijn plaatje. 17 Going Under, dat is de titel van dit nummer. En dat allemaal in het programma Focus op jouw radiostation Radio Ideaal. 24 uur per dag zenden we uit, dus mocht je 's nachts een keer wakker liggen, dan kun je ook naar ons luisteren. Zoals gezegd, 17 Going Under. Het is qua tijd, even denken, 6:45 bijna. We schieten alweer aardig op naar de klok van 7 uur. En in de tweede uur hebben we gasten. En dat gaat over het Nederlands micropooling organisatie. Die zijn te gast. Die dit jaar hun 35-jarig jubileum vieren met een Europees kampioenschap micropooling. We gaan horen wat er allemaal inhoudt. Dylan Klein-Braskamp en Paul Zoering, zij zijn te gast in de studio. Ze zijn al binnen en we gaan straks met hun praten over dat hele mooie evenement wat gaat plaatsvinden. Daar ga je alles over horen, dus blijf zeker even luisteren. We gaan lekker verder met wat muziek. Dit is Travis met het nummer Sing.

0: zoals net gezegd, vorige week waren we op de Lange Berg in Zelhem. 3 dagen lang spektakel daar, zeg maar. Het ging niet hard, het gaat niet snel, maar ze bent al de Jezus behendig. Tony Bouw, en dat is een Spanjaard, die mocht vorige week al kampioen worden. Wereldkampioen wel te verstaan. Die beste man die heeft 40 zegens achter elkaar geboekt. En is dus vorige week ook al wereldkampioen geworden. Die beste man die is heel behendig op dat ding. Die rijdt voor Honda. En dat is dan zeg maar de leverancier of de eigenaar, of hoe moet je dat noemen, van de motor waar hij op rijdt. Nou, ze springen echt van steen naar steen. Maar weet je wat wel leuk was? We hebben daar live uitgezonden. En we hebben daar ook wat interviews gedaan. En we hebben ook een paar wethouders van de gemeente Bronckhorst kwamen we tegen. En die hebben ze even gevraagd wat hun nou van zo'n evenement in Bronckhorst. Wat ze daarvan vinden.
1: Ja, dan loop je hier op het terrein en dan zie je 1 keer 2 wethouders van de gemeente Bronckhorst lopen. En dan denk je, die moet ik aan de lijn hebben. Van de week hebben wij elkaar al in de studio gesproken. Wij zouden jou spreken, maar je kon niet. Maar je komt de volgende keer. En dan komt ook nog met 2 zonen. Hoe heet jij?
2: Juda.
1: En jij?
2: Joshua.
1: Jongens, wat vinden jullie ervan? Dit is toch iets geweldigs voor Bronckhorst?
3: Ja, dit is fantastisch. We zijn natuurlijk altijd al trots op Bronckhorst als motorsportvereniging, als motorsportgemeente. Maar hoe dit georganiseerd is en de sfeer die er zit en de organisatie en het hoge niveau. Ja, ik kijk me de ogen uit de kop. Dat is fantastisch.
1: Dit was wethouder Puik en daarnaast staat er wethouder Van Velzen. Het kan niet op vandaag. Wat beleef je hier?
4: Ja, het is, wat je ziet is het niveau van de trial die hier gereden wordt. Het is echt ontzettend hoog. Ik was net even aan het kijken bij de Hoge Schans. Als je kijkt hoe hard ze daarvoor nodig hebben om goed omhoog te kunnen rijden. Dat is toch echt fantastisch. En die techniek om stabiel op die motor te blijven zitten. Ook, ja. Fantastisch om te zien. Het is echt topsport.
1: Wat ook topsport is de organisatie hier. Het zijn allemaal Zelhemse mensen. Mensen uit de gemeente Bronckhorst. Mensen hier uit de buurt. Dat verdient toch wel een dikke pluim.
3: Meer dan een dikke pluim. Meer dan, zeg maar, een jaar geleden zijn we hier ook geweest als gemeente. Toen vertelden ze wat ze allemaal gingen doen en hoe het ging gebeuren, hoe het georganiseerd ging worden. Dan denk ik, ja, het zal wel. Maar dan zie je ze echt maandenlang hiermee bezig en overal vandaan nog weer materialen halen en het op de millimeter nauwkeurig neerzetten. Ja, ik ben er heel erg onder de indruk van dat we met elkaar als vrijwilligers, want we zijn eigenlijk allemaal vrijwilligers, dit niveau kunnen halen. Echt klasse.
1: Hier ook de projectleider Bult rond ziet lopen, hè. Hij straalt van alle kanten. Hij moet zijn oren bezetten. Ja. Wat gaan we vanmiddag nog verder doen? Blijven we bij de opening? Hebben wij nog een rol bij de opening?
4: Ja, ik niet meer vandaag. Ik ben vrijdag al bezig geweest met de zonnebloem, die ook uitgenodigd was. Dus dat was ontzettend leuk om te doen. En vandaag ben ik lekker aan het rondkijken naar de motoren. Dus dat is mijn rol vandaag.
1: Gewoon incognito ben je. Haalde ik je er toch weer uit, hè? Fijn weekend was het.
3: Dankjewel. En ik hoop dat jullie ook met plezier hier rondkijken. Wij gaan in ieder geval nog aan de andere kant kijken. We horen veel applaus, dus dat moet ook fantastisch zijn.
1: Dan nog 1 ding. Je zoontje heeft zo'n mooi shirtje aan van Onverwacht. En ik zie een geetje van de Graafschap. Heb jij een goed weekend?
2: Ja.
1: Maar ze hebben wel verloren, hè?
2: Ja, daar moet je niet op letten.
1: Oké, okay. Al net je vader, daar moet je niet te veel op letten. Zeg mensen bedankt.

Where the Streets Have No Name. You Too, dat is het plaatje wat we aan het draaien zijn. Het loopt al zo langzaam tegen de klok van 7:00, als ik het goed zeg. En zometeen zijn wij weer terug naar het nieuws en het weer van het landelijke nieuws en weer. Tot zo.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: Welkom terug in de tweede uur van Focus op Radio Ideaal. Jouw radiostation natuurlijk, waar je elke zaterdagavond tussen 6 en 8 naar luistert. Wat een reclame weer, hè? Maar dat mag toch. Het is gewoon een hartstikke gezellig programma. En we hebben meestal wel studiogasten en dat hebben we vanavond ook. Want we gaan vanavond duiken we in het bijzondere jubileum. De Nederlandse micro-pooling, maar dat horen we zo wel. Organisatie die bestaat dit jaar 35 jaar en daar vieren ze niet zomaar. Ze organiseren het Europees kampioenschap micro-pooling. Een evenement waar techniek, passie en spektakel samenkomen. En waar de NNPO dit jaar graag een zo groot mogelijk publiek wil bereiken. En daarom zijn ze ook hier hoor. In de studio zitten twee mensen die dit EK van binnen en van buiten uit kennen. Dylan Klein-Braskamp, hij is van de organisatie van het EK. En Paul Zoering, vaste speaker van de NNPO en betrokken bij de organisatie. We gaan horen wat dit is. Wat is dit eigenlijk voor sport? Is het een sport trouwens? Maar dat gaan we allemaal horen. En waarom dit EK zo bijzonder is en wat het publiek straks allemaal kan verwachten. Heren, een goede avond.
1: Goedenavond, Harry.
0: Klopt de introductie een klein beetje?
2: Ja, dat klopt wel.
0: Wel aardig in de... Ja, oké, ja. Dat klopt wel. Ja,
3: je,
0: mooi.
3: Je kunt het mooi een tikje overnemen van mij.
0: Dat kan wel, hè?
3: Ja, wel, dat kan wel. Je kunt rustig een paar keer meenemen.
0: Nou, misschien is dat wel een optie of zo. Hey, ik begin even bij Dylan. Dylan Klein-Braskamp, want jij bent in de organisatie van het EK, hè? Even iets over de vereniging NNPO. Wat staat dat voor, NNPO?
2: NNPO staat voor de Nederlandse Micropooling Organisatie.
0: Oké.
2: Okay. En we zijn bezig sinds 1991 met micropooling. En wat je straks al vroeg, of het een sport is, ja of nee. Het is zeker een sport.
0: Ja.
2: De meest krachtige modelbouwsport van Nederland namelijk. Op het gebied van motortechniek.
0: Ja, want het is een modelbouwsport. Hoe heet dat zo? Modelbouw. En zeg maar, de deelnemers die bouwen hun eigen... wat is het dan? Tractor of machine of hoe noem je het?
2: Ja, een poeler noem je het in principe.
0: Een poeler, oké. Okay.
2: Ja, ja, die worden van helemaal gelukkig zelf uitgetekend, zelf bedacht. Zelf gemaakt vanuit iemand zijn schuur of garage. Met een draaien freesbank kom je een heel eind.
0: Maar dat moet je wel hebben dus eigenlijk.
2: Dat moet je wel hebben, maar tegenwoordig, sommigen zijn heel handig met een veldje en met een ijzerzaagje. Dus daar kom je ook al een heel eind.
0: Die komen ook een heel eind. En is het ook te koop of zo, of is het echt maatwerk wat je zelf bouwt?
2: Over het algemeen is het maatwerk wat je zelf bouwt. Heel af en toe staat er wel eens iemand te koop voor iemand die wat anders aan het maken is of iets dergelijks. Maar...
0: Ja. NNPO, dat is de vereniging waar het om gaat, hè? En ja. 35 jaar, dus dan hebben we het over, wat zei je net, 91, hè?
2: Ja,
0: 1991.
2: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan?
3: Nou ja, dat kan ik misschien het beste vertellen.
0: Oh, oké, hartstikke goed.
3: Van, ik heb het helpen oprichten namelijk. We hadden toen het idee dat we niet zoveel te doen hadden. En

0: uit. Je wilt wat doen. Je moet je handen bewegen. Er is mijn zwager ooit een poeletje gaan bouwen in de schuur. Zo van tractorpoeling is leuk. Maar ja, in het groot, dat lukt bijna niet. Het is duur, je moet veel ruimte hebben, je moet veel middelen hebben, noem maar op. Mm-hmm. En alleen is bijna niet te doen. Dus zodoende zijn ze daaraan begonnen. Dan zeiden ze, we willen graag tractorpoeling beoefenen. We vinden die beleving mooi, maar we kunnen het niet. Dus gaan we proberen in modelbouw.
1: Maar Paul Zoering was net aan het woord. Even, zeg maar. Jij, in 1991, beter op een gegeven moment, gewoon is het min of meer uit de lucht komen vallen? Of bezocht je die evenementen al wel?
0: Men was al een paar jaar bezig natuurlijk. En de betrokkenen die zaten eigenlijk al als belangstellende altijd bij de tractorpoeling. Dus die wisten wel waar het om ging en waren motorisch geïnteresseerd. Hey, of dat dan een autocross was of iets dergelijks. Waren wel heel veel met de techniek bezig.
1: Ja.
0: En één iemand begint. En de volgende, een kameraad, is heel enthousiast en die gaat meedoen. En die hebben dat toen ook via radio en kranten heel erg opgeblazen. Dus ik dacht, kijk eens wat voor moois wij gaan doen.
1: Ja.
0: En dat heeft toen eigenlijk vrij snel een vlucht gegeven. En zo hebben we in het najaar van 1990 in Borculo in het café gezeten met 15 mensen. En zeiden, wij gaan een officiële vereniging beginnen.
1: Ja.
0: En dat is dus in februari 1991 is dat netjes vastgelegd bij de notaris.
1: Ja,
0: is het ontstaan. Statuten gemaakt en dergelijke. En zo was er een vereniging.
1: Als je het hebt over met hoeveel leden ben je begonnen ongeveer en wat is het nu?
0: De oprichtingsvereniging waren er 15, dat weet ik nog wel. Een jaar daarna waren er al 20. Maar ook alweer andere. Van die 15 waren er alweer 5 verdwenen. Het wisselde heel snel. Hè. De een wil dit en de ander wil dat. En in de hoogtijdagen, ik denk dat het zo met ons 10-jarig bestaan was, denk ik, dat we zo richting de dikke 50 leden zaten.
1: Mm-hmm.
0: En echt ook veel poelers. En daarna is het langzamerhand weer een beetje minder geworden. En
1: ja,
0: nu moeten we toegeven dat we maar richting de 20 zitten.
1: Ja.
0: En toch weer gekrompen zijn.
1: Ja, maar
0: ik wil het nog wel over hebben hoe dat komt.
1: Misschien een beetje de tijd van het jaar.
0: Ja.
1: De tijd die het zich met zich meebrengt. Paul, ik vroeg me even af van hoe begin je nou met zoiets? Hè? Wat voor materiaal gebruik je bijvoorbeeld? Hoe moet je dat voorstellen?
0: Want
1: ik hoorde net, je moet een werkbank hebben of in ieder geval heel handig met een vijl of zo zijn.
0: We hebben het over 35 jaar geleden natuurlijk. Toen, kijk, die jongens die waren allemaal nog naar de LTS geweest. En die hadden dus in hun eerste jaar leren veilen en gaatjes boren en buigen en dergelijke. En solderen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus het eerste modelletje was gesoldeerd. Maar goed, dat was na de eerste run was het weer uit elkaar gebogen. Dat kon er niet tegen. Dus toen kwam er een plateau frame waar dus ook de raceauto's opgebouwd waren. Je keek naar de andere dingen van modelbouw en zo. Daar werd ook gewinkeld natuurlijk bij de modelbouwzaken.
1: Natuurlijk, ja.
0: En langzamerhand ging je dat samenstellen.
1: Ja.
0: En van de onderdelen die dus daar te koop waren, ja, het was altijd lastig. Van wij wilden meer vermogen erin. En zo'n auto die had een 3,5 cc en die leverde 2 pk die tijd misschien. En bij een hoge snelheid zat weinig koppel in. Dus alles ging kapot bij ons.
1: Oh, ja.
0: Dat was een beetje het probleem.
1: Ja, ja.
0: En die ontwikkeling ging wel heel snel in het begin hoor. Men begon al heel snel met motoren te stapelen. Want de modelbouw was 1 motor in het model. Maar ja. Ik herinner me nog wel dat het eerste model met 5 serpentmotoren, dat was een merk toen van die raceautomotoren, dus op de show stond. En dan kwamen de toeschouwers voorbij en die schudden allemaal met hun hoofd van this is not done. En dan gingen ze weg. En dan kwamen ze 5 minuten later weer terug. En dan kwamen ze kijken, hoe heb je dat nou gedaan?
1: Ja, die belangstelling was er aan
0: wel.
1: Dat
0: was wel heel bijzonder, ja. Ja. En dat was...
1: Want je moet ook wel, Dylan, je moet ook wel wat technisch zijn, denk ik dan. Hè? Want ik begreep dat je zelf ook rijdt. Althans, of hoe noem je dat? Je bent zelf ook gebruiker?
2: Ja.
1: Of,
2: gebruiker, rijder.
1: Ja. Maar en je hebt je poeler zeg maar ook zelf gebouwd?
2: Nee, ik heb mijn poelers zijn gebouwd door iemand.
1: Oh ja.
2: Ik deed het eerder samen met mijn oom. Die is helaas overleden een aantal jaren geleden.
1: Mm-hmm.
2: Vanuit hem ben ik 12 of 14 jaar geleden erin gerold. En zo verder gegaan.
1: Het zat dus wel in de genen, in de familie ergens, zeg maar. Dus je was ermee besmet.
2: Ja, het zat in de familie en zo zijn we een beetje mee verder gegaan. Het had uitgegroeid waar we nu. Ik heb nu op het moment 3 poelers, waarvan er nog 2 in aanbouw.
1: Want hoe ziet zo'n verenigingsjaar eruit? Want ik hoorde net tentoonstelling of show of dat soort dingen. Maar dat organiseren jullie ook? Buiten zeg maar nu een EK of zo? Of,
2: Nee, meestal komen we alleen maar op uitnodiging van evenementen. Door heel Nederland. Van Friesland tot onder in het puntje van Limburg. Verrijden we een beetje plus minus rond de 6-7 wedstrijden per jaar.
1: Oké. Okay.
2: En dan proberen we van het begin van het seizoen, april ongeveer, tot aan augustus, september, proberen we een beetje rond die aantal wedstrijden te zitten. Dat we in heel Nederland te zien zijn. En daarin rijden we ook een officieel Nederlands kampioenschap.
1: Want hoe ziet zo'n wedstrijd eruit dan? Ik bedoel, hoeveel zijn er verschillende klasses? Of kun je er iets over vertellen? Hoe dat voor onze luisteraars, hoe dat een beetje in elkaar zit?
2: Zeker, zeker. In principe voeren we hetzelfde spelletje uit als de grote tractorpooling. We hebben de lichtste klasses bij ons, de toerbedrijf met 2,9 kilo. Dat is een autogelijkende poelen met kleinere achterwielen. En die vervolgens werken we onze weg een beetje omhoog met de superstocks. Dat zijn trekker vergelijkende modellen.
1: Mm-hmm.
2: Waar ook bij alles onder de motorkap moet zitten. Dat lopen bij verschillende merken, van Ford tot Kees. Ze maken de mooiste creaties ervan.
1: Ja, daar kun je heel creatief in zijn natuurlijk, wat dat betreft.
2: Toch creatief, maar toch weer beperkt, omdat je alles onder een multicapje kwijt moet. Kijk, en vroeger de 9600's, die waren niet zo groot. Dus daar had je een heel klein multicapje waar je alles onder moet prutsen.
1: Ja.
2: En daaruit heb je de 3,5, 4,5 en 5,5 kilogram vrije klasse. Waarin veel in de 3,5 met een relatief leuk motortje meerijden. Of meerdere erop. Tegenwoordig rijden er al even denk ik eentje met twee turbinemotoren in de 3,5 kilo. Ja. Dan praat je over 8 pk op 3,5 kilo. En dat bouwt zich uit naar de 5,5 met 4 turbinemotoren op een trekkertje van 5,5 kilo.
1: Okay.
2: En dan praat je over vermogen van 14 tot 16 pk ongeveer.
1: Ja.
0: Moeilijk in te schatten, maar het gaat wel die richting wat wij denken dat het is.
1: Ik probeer me al een voorstelling te maken, hè, want ik zie ook wel wat foto's op jullie website. Overigens is dat www.micropulling, en dat is dus, zoals ik het zeg eigenlijk, pulling.nl. En daar kun je ook wat informatie vinden en wat foto's zien. Dan krijg je een beeld ervan. We gaan even een plaatje draaien. Kun je thuis even een kopje koffie halen. Ik had een nummer uitgezocht van Queen. Van We Will Rock You. Nou, het past wel een klein beetje in de sfeer.
0: Dat is het. Ja, dat tegenaan.

0: Het is wel onderliggend van Queen, We Will Rock You, maar een combinatie met Five of zo. Nou ja, het past wel een beetje in de sfeer waar we over praten momenteel. Het EK micropooling. En dat is door de vereniging NNPO, die organiseert dat in het kader van 35 jaar. En we hebben Dylan te gast en we hebben Jaap te gast. Paul. Ja, ik haal wat door elkaar. Paul Soering en Dylan Kleinbraskamp. En we hadden het voor het liedje al even over, ja, wat houdt het nou in, hè, de sport? Want het is echt wel een sport, Dylan, hè, zoals je dat zegt. Even misschien een rare vraag of zo. Maar als je zo'n apparaat, nou ja, zo'n wagen, zo'n poeler klaar hebt. Wat voor kosten heb je dan over? Is het een hele dure hobby? Of als je niet al te veel zelf kunt of zo, maar...
1: Ja,
0: orde van groot, hè?
1: Orde van groot, ja. Ja, je kunt... veel onderdelen kun je wel redelijk goedkoop maken. Dat, mm-hmm. Dat is met een paar honderd euro's wat we te bekijken. Kijk, je kunt motoren kopen vanuit Italië. Ja, daar betaal je voor alleen de motor betaal je al 850 euro. Voordat je hem hier in Nederland hebt.
0: Okay.
1: Dan moet er nog een koppeling aan, een achteras. En noem alles maar op. Dat loopt ook in de papieren van een honderdje of 5, 6, 7.
0: Ja.
1: Dan praat je toch al gauw over 1500, 1750 euro. Wat je klaar hebt staan om te gaan beginnen.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig, als je thuis een 3D-printertje hebt. Of iemand die dat heeft. Daar kun je met menig groothandel in tandwielen en dergelijke. En dat beetje die kant op kun je een heel eind komen. En vaak naar achter als je uit laten draaien of iets. Er zijn bedrijven genoeg die tegenwoordig waar je een tekening aan kunt leveren. En die daarvoor je kunnen maken.
0: Ja. Hey, Paul, hoe is dat bij jou gegaan? Alles zelf gebouwd of ook wel gekocht of kant en klaar? Of,
2: dan praat je dus over 1991.
0: Ja, in het begin.
2: Dus goed, de tractorpoeling was via de Hurricane in Lochem of Barchem woonden ze toen nog. En dat was een Ford 9600. Dus die ben je gaan maken. Maar dat deed wel heel veel allemaal met de hand. Zelfs een stalen achteras en zo. En ik was er al best wel trots op. Dat is wel gelukt. Ik heb daar een jaar mee gereden en toen viel alles weer uit elkaar. Dus dat was natuurlijk wel een probleem.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel de smalste poeler ooit gebouwd. Die kon je dus op een makkelijke manier in twee delen halen en zo. Dat heeft nog nooit iemand meer nagedaan.
0: Daar ben je uniek in dus.
2: Ja. Ja, maar Dylan die weet dat helemaal niet. Die heeft dat helemaal niet meegemaakt.
1: Nee,
0: zo hoorde hij nou nog wel wat.
2: Dat zijn die dingen van... En toen deed je eigenlijk alles veel met de hand. Je had dan wel af en toe een draaibank beschikbaar om kleine onderdeeltjes te maken. Maar ja, het was leuk. Daar hebben we het in beginjaren best wel mee gescoord met al die leuke modellen.
0: Ja. Creatief zijn en ontwikkelen en handig zijn is denk ik ook wel... We gaan het hebben over de EK zelf. Dylan, kun je daar iets over vertellen? We weten nou een beetje van waar het om gaat en zo. Hoe kom je dan op een idee om een EK te organiseren? Want EK is toch Europees, hè, laat ik zo maar zeggen. Dus er komen meerdere landen waarschijnlijk. Vertel, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, het EK wordt eigenlijk ontstaan vanuit de EMPC. Dat is de Europese Vereniging vanuit de micropooling sport, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat was in samenwerking met Duitsland, Denemarken en Nederland. Daar is de EMPC uit ontstaan. En die organiseert, zeg maar, het EK. Daar rijden we ik geloof dit jaar rond de 90 deelnemers. Die daar aan de start staan vanuit de lichtste klasse, de 3 kilo tot aan de 5 kilo, 5,5 kilo. Vrije klasses. En dan dat rijden we dit jaar dan in de manege in de Hekslaak in Zwiep. En voor de rest, het organiseren daarvan, we proberen het zo mooi mogelijk op te zetten, helemaal door het 35 jaar bestaan dit jaar.
0: Ja.
1: Daarbij hebben we de Model Landbouw Nederland uitgenodigd, zodat we echt een model, de modelbouw een beetje kunnen laten zien van, dit zijn de normale trekkers en dit maken wij ervan.
0: Ja.
1: En dan proberen we natuurlijk vanaf 10 uur 's morgens tot, we plannen zo'n beetje tot 6, 7 uur 's avonds, om daarin het hele EK te kunnen verrijden.
0: Hoe heb je dat, welke datum is het, even nog even voor alle duidelijkheid?
1: 10 oktober.
0: Kijk, 10 oktober. Ja. Even luisteraars. Want 10 oktober. Ja, onthoud dat. Daar komen we zo nog op terug. Hoe haal je de andere landen erbij? Andere deelnemers, buitenlanders en zo. Hoe heb je die aangeschreven? Is dat een netwerk van, waar je van elkaar contacten hebt en zo?
1: Ja, dat draait dus allemaal puur om de EMPC. De landen die mee mogen rijden, of de verenigingen die mee mogen rijden met het Europees kampioenschap, die zijn aangesloten bij de EMPC. Mm-hmm. En vanuit daar handelen wij zeg maar voor de uitnodigingen. Want je moet in dat jaar ook deel hebben genomen in het regionale kampioenschap om mee te mogen doen met het Europees kampioenschap. Dat je zeg maar, zoals wij in Nederland, moet je een wedstrijd mee hebben gereden, mocht je willen rijden in het Europees kampioenschap.
0: Ja. En hoeveel landen hebben we het over? Hoeveel deelnemers? Weet je dat zo? Deelnemende landen? Of Paul misschien?
2: Nou ja, het is. Je moet dan even kijken hoe is dat ontstaan? Hoe is dat gegaan? Van in het begin toen wij de micropooling deden, zaten we veel in de publiciteit. Het kwam in allerlei bladen, het kwam in de bladboerderij. Het ging naar een of andere modelbouwblad over heel Europa. En er kwamen allerlei reacties. En op een gegeven moment ging het ook al wel op het internet toen. Dus er kwamen eigenlijk reacties uit Japan en Amerika en Australië, weet ik veel wat. Dat heeft uiteindelijk eigenlijk allemaal tot niets geleid. Ze zijn allemaal hun eigen ding gaan doen. We hadden leuke reacties uit Oostenrijk, maar die ideeën dat, zal ik maar zeggen, van 1-3 of zo, die konden er zelf op zitten.
0: Op
2: en die zetten
0: schaal,
2: hun kinderen
0: op de
2: sleepwagen en dan reden ze door de tuin. Dat was heel leuk, maar daar konden we niks mee. En zo hebben we allerlei dingen gehad. En uiteindelijk was het wel de Duitse club die naar ons keek. En die zei, ja, wij willen het ongeveer op dezelfde manier doen. En dus heel langzaam in contact begonnen. En dus dan werd er een keer van, nou laten we samen. Wij komen bij jullie op bezoek als jullie een wedstrijd rijden, een evenement hebben. En een keer andersom. En zo is dat begonnen. En daar is die EMPC, de Europese micropooling organisatie of club, is daar uit ontstaan.
0: Mm-hmm. Maar nu heb ik nog geen antwoord gehad van hoeveel deelnemers hebben.
2: Nou, er wilden er dus heel veel meedoen. Belgen, Fransen, Engelsen. En uiteindelijk is het tot slot alleen maar de Duitsers gelukt om echt in stand te blijven.
0: Okay.
2: Dat is eigenlijk wel jammer.
0: Ja.
2: Maar goed, ja.
0: Het is een EK, maar het is eigenlijk een soort landenwedstrijd. Ja. Ik het goed begrijp.
2: Ja, daar komt het op neer. Maar er zijn geen anderen die het op onze manier doen.
1: En er zit een deel van Denemarken bij.
2: Ja.
0: Nou, is goed om dat even te melden. Ja. Want dat zijn dan ook echt, zeg maar, teams. Aantal personen of zo. Hoeveel deelnemers heb je dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn dat?
1: Ja, we zouden qua personen zijn we denk ik met een club van 30, 40 man.
0: Oh ja.
1: En vooral de Duitsers, die zijn goed aan de weg aan het sleutelen. En sommige leden daarvan hebben 10 modellen.
0: Oh echt?
1: Dus die hebben de auto vol.
0: Die zijn wel heel fantastisch.
1: En die komen dan 10 oktober naar richting Bergen gereden.
0: Okay.
1: Vanuit Noord-Duitsland, die zit een uurtje of 5 in de auto.
0: Ja.
1: En die maken er een leuk weekendje van.
0: Je moet er wat voor over hebben,
1: ja, zeker.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, even Paul, want je bent speaker, zoals dat noemen, toch, met die wedstrijden. Of hoe moet ik dat zeggen? Commentator of verslaggever?
2: Het is klein, zeg ik al. Ik kreeg in het begin te horen. Ik mocht geen trekkertjes noemen. Daar ben ik mee begonnen. Dat kreeg ik al heel gauw te horen. Dat mocht niet. Het moesten poelers zijn. Vandaar is het ook.
0: Ja.
2: Dus, maar 35 jaar geleden praten ze nog veel meer over trek. Zo, dat soort
0: dingen. Ja.
2: Maar dus het moesten echt poelers worden. Dus je moet het wel waarderen. En dat is natuurlijk in het klein. Beleven wij eigenlijk dezelfde dingen als de deelnemers in het groot.
0: Ja,
2: je hebt dezelfde effecten, je hebt dezelfde gevoelens, je hebt dezelfde problemen. En dat moet je even naar het publiek brengen. Je moet ze even, die verhouding moet je ze neerzetten.
0: Maar hoe ziet zo'n dag voor jou eruit, zeg maar?
2: Zwaar, hè?
0: Slepen. Ja, dat geloof ik meteen. Dat is je ook wel aan te zien, hè? Ja. Van dat moeilijk.
2: Dat denk ik ook.
0: Nee hoor, dat valt wel mee. maar hoe ziet zo'n dag eruit? Is het commentaar geven bij, zeg maar, er gaat er eentje over de kop of er gaat er eentje die,
2: Ja, kijk, je kunt op allerlei manieren doen. Het ligt er ook aan welk publiek er staat. Maar je legt uit van, hé, waarom gebeurt dit nu? Dat vind ik eigenlijk een heel belangrijk ding. Van mensen zien iets, maar vaak denk je, ja, ik zie wel iets gebeuren. Ik zie daar een poeler over de baan gaan, sleepwagen erachter. Maar geen idee van, wat is dat nu? En een bus komt voorbij, valt om of het lukt niet. Waarom? En dan daar moet je dus even een verhaal bij houden van wat gebeurt hier nou eigenlijk. En ben je nou in een tractorpooling omgeving die dat kennen, hoef je het spelletje niet uit te leggen. Maar nee. In het begin moest je toch wel heel veel het spelletje uitleggen van hoe werkt die sleepwagen? Ja. Wat is nu de bedoeling? Het gaat niet om het snelste of om wie het meeste lawaai maakt. Nee, het gaat om de meeste meters.
0: Daar en, gaat het om. En als je het over publiek hebt, hè, Dylan, waar heb je het over? Wat verwachten jullie aan publiek?
1: Ja, ja. Heb je... we verwachten natuurlijk een volle hal.
0: Ja.
1: Maar goed, dat, ja. Verwachtingen zijn. Ja. Ik hoop dat we een gezellige dag hebben met elkaar, dat er een paar honderd mensen komen.
0: Kunnen, dat is belangrijk,
1: kunnen komen,
0: natuurlijk.
1: Komen kijken.
0: Maar kunnen mensen kaarten kopen of kun je gewoon er naartoe? En kun je even de locatie noemen?
1: Zeker, je kan er gewoon naartoe. De intree is gratis. Het is aan de Zwiepseweg 32 in Barchem. Bij Manege de Hekselaak.
0: Oh ja.
1: En het is vrij om te kijken. Wat ik zei, we rijden dan daar het EK, Model Landbouw Nederland is aanwezig. En zo proberen we met elkaar een mooie dag neer te zetten. Er is een hapje en een drankje te krijgen. En,
0: een gezellige dag, dat is het uitgangspunt. Dat is het belangrijkste, denk ik.
1: Ja,
0: in het kader van 35 jaar, doen jullie nog iets als vereniging zijde voor de eigen leden of zo? Is er nog een feestavond of iets dergelijks? Of,
1: ja, we hebben na tijd nog wel een buffetje gepland staan en gezellig met elkaar wat drinken.
0: Maar dat is gewoon voor de vereniging
1: dat
0: zelf?
1: Is, dat is besloten, besloten feest, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat,
0: als mensen nou luisteraars van ons, hè, want ze kunnen ons natuurlijk altijd even bellen of een appje sturen naar 0314 moet ik zeggen, 377970. Dat is ook ons appnummer, dus je mag een appje sturen als je vragen hebt over dit onderwerp. Dat kan nu nog, zeg maar tot 8 uur. Maar je kunt ook contact met de vereniging opnemen. Als mensen nou belangstelling hebben, hoe kunnen ze contact met jullie zoeken? Ja, via de website natuurlijk, maar hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Zeker. Via de website staat contactgegevens. Facebook zijn we ook op te vinden. Als NNPO. En anders, je mag altijd een mailtje sturen naar bestuur@micropooling.nl. Daar zal er altijd binnen enkele uren of dagen zal er gereageerd worden.
0: Ja, ja.
1: En we willen iedereen de kans geven om met ons mee te kunnen doen.
0: Ja.
1: En ons de uitleg daarin te willen geven.
0: Maar ze kunnen, het belangrijk is om 10 oktober in ieder geval naar Barchem te komen, zeg
1: zeker,
0: maar.
1: Zeker.
0: Want dan krijg je een idee, wat is er daar voor sport, hè?
1: Ja.
0: Dan kun je daar naar kijken. Nou, jullie zijn super gemotiveerd om het te organiseren, denk ik. Is trouwens, voor wat betreft de organisatie, alles een beetje rond?
1: De 98% is rond.
0: Ja.
1: Het is de laatste loodjes vergenald en natuurlijk wel een beetje planwerk. Maar goed, we beginnen vrijdags rustig met opbouwen. En dan zo zijn we een aantal sponsoren die komen nog helpen opbouwen, klaarmaken. En dan gaan we rustig op zaterdagmorgen om 10 uur beginnen.
0: Is er nog wat informatie wat je per se kwijt wilt of moet misschien wel of zo? Nu heb je nog de kans, hè, van de microfoons staan open. Ik zou zeggen, vertel het maar aan de mensen van
2: nou ja. Kijk, je vroeg op een gegeven moment van hoe ziet het eruit, in welke klasse heb je? We hebben dus de vrije klasse, hè, dat zegt de tractorpoelers genoeg. Maar superstocks, dus op tractorboeren gelijk een klasse, auto's, two-wheel drives. Maar we hebben ook trucks. We zijn ook met de truckklasse begonnen. En dat is, daar komt wel steeds meer belangstelling voor vrachtwagenmodellen. En dat hebben wij dus, als je kijkt op de website, kun je het wel vinden, op basis van de two-wheel drive gedaan. Enkele aangedreven as, maar trucks is meer voor de show, is leuk. En iedereen heeft zo zijn eigen idee. De een wil een trekker, de ander wil een auto, de volgende wil een... Ik heb een vrachtwagen, ik wil een Scania of een DAF of een Iveco, zeg het maar. En dat is leuk. En ja, waar je dan aan moet denken, wij zitten natuurlijk hier regionale radio, maar we zitten eigenlijk in heel Nederland, we komen door heel Nederland.
0: Uh-huh.
2: En dat is, we organiseren ook wedstrijden door heel Nederland, dus als er organisaties zijn die zeggen van ja, van, het lijkt me wel leuk om dat een keer bij ons te plaatsen, Dan kunnen ze zich ook via de website melden.
0: Want hoeveel verenigingen zijn er in Nederland van dit soort verenigingen?
2: Wij zijn de enigste.
0: Oh, de enigste?
2: Ja,
0: oh, okay.
2: Dat is wel ons probleem.
0: Uniek? Ja. Ja. Ja, precies. Ja.
2: Dat is ook het probleem waarom we natuurlijk relatief klein zijn. Je bent de enigste en je moet het dus naar je eigen dingen doen. Je kunt niet naar een modelbouwzaak en zeggen, ik wil een micropoeler kopen.
0: Nee, zo werkt dat niet. Het is maatwerk waar je het over hebt.
2: Je kunt onderdelen halen en zelf samenstellen en dan moet je het maken.
0: Oké, hebben we alles gezegd? Hebben jullie alles kwijtgekund, zeg maar?
2: Nou ja, kijk,
0: laat het zo maar even zeggen.
2: Er zijn wel eens leuke dingen die je meemaakt. Mensen die... we gingen in het begin van... daar heb ik over ruim 30 jaar geleden. Werd er veel geoefend. Want ja, je was daar nog niet ervaren in. Je moest alles uitproberen. En dan waren ze de hele dag aan het oefenen ergens in de boomgaard. Bij Tante Mina. In Neden was dat bijvoorbeeld. En dan kwamen er nieuwe leden. En dan kwam er een jong stel. Knul met zijn vriendin. We waren toen allemaal nog jong. Kun je je voorstellen. En die kwam op de motor allebei. En in de aanhangertje hadden ze hun micropoeler. En dat moest geprobeerd worden. Prachtig. En die micropoeler zag er flitsend uit. Werd bekeken. En zei, ja, van prachtig mooi. En doet hij het ook? Ja, hij doet het ook. Nou, proberen. Dus die poeler voor de sleepwagen. Ach, het bleek dat hij de trekhaak vergeten was. Dus ja, dat ging niet. Ja, ja. Onverrichte wijze kon hij weer terug naar huis. En het vervelende is, we hebben hem nooit meer gezien.
0: Nee.
2: We hebben er jaren over gehad. Een prachtige poeler.
0: Dat zijn wel leuke anekdotes om dat te vertellen.
2: Ja.
0: Heren, we moeten er een einde aan maken. Onze tijd zit er zo'n beetje op. Hartstikke fijn dat jullie er waren. Dank je wel daarvoor. Heel veel succes, 10 oktober. En laten we in ieder geval contact houden. Hè? Misschien kun je een paar foto's sturen voor onze website.
2: Zeker.
0: Dat we op die manier toch nog even contact houden. Dank je wel voor nu. Heel veel plezier, zou ik zeggen.
2: Ook bedankt. En kom kijken, 10 oktober. Ja.

is een beetje in de soul-sfeer dit. Johnny Nash met zijn Rock Me Baby. We hebben net gesproken over de micro-pooling Europees kampioenschap. Wat in Barnum gaat plaatsvinden op 10 oktober aanstaande. En die mannen zijn nu op weg naar huis. Ja, je bent toch wel een beetje, ja, moet ik zeggen, het is een bepaalde tak van sport. Dat ze, zeg maar, op schaal tractorpooling gaan doen. Heel wat anders als live, dat is met barstend geweld. En dit is toch, ja, een beetje gespecialiseerd. We gaan lekker verder om nog even wat muziek te draaien. Tot 8 uur van de klok van 8 uur zijn we bij je. Dit is San Mieu. Ik heb ze recent nog mogen zien op Hunterpop in Ulft. Wat een topband. Dit is Dancing at the Doors of Heaven.

de show hebben die gasten daar op Hunterpop gegeven. Niet alleen op Hunterpop hoor, want dat doen ze overal wel. Maar wat een energie straalde die uit. En gewoon hartstikke mooi. Mensen waren heel enthousiast. Bezoekers, festivalgangers, zou ik maar zeggen. En ja, het is gewoon een hartstikke fijn bandje. Ik mocht ze dan live zien. We gaan, vorige week had ik het even over. Over de Trial GP waar we zijn geweest. Het hele weekend hebben we daar live uitgezonden. Interviews gedaan met allerlei mensen. Met de burgemeester, wethouders. Maar ook festivalgangers. Of festival, wedstrijdgangers, bezoekers. Horeca ondernemers die zeg maar de regio een warm hart toedragen. Dus ja, dat was wel leuk om te doen. Ik zag net nog een wat foto's langskomen van de Trial GP. En dat is toch wel een hele mooie spot om te zien. Die gasten die rijden niet hard, maar die rijden wel heel behendig op zo'n ding. En die springen van steen naar steen en over boomstammen. En dan moeten ze dan binnen 1 minuut moeten ze een zogenaamde non-stop moeten ze, zeg maar, afwerken of doorlopen. En zonder fouten te maken met voetjes aan de grond. En het moet binnen de minuut, want anders krijgen ze ook strafpunten. En uiteindelijk is die Tony Bouw, dat is een Spanjaard. Dat is echt een wereldtopper. Die is ook weer wereldkampioen geworden. Ik begreep voor de 20ste keer achtereen. 20 jaar lang is hij al wereldkampioen. En je moet maar eens een keer op YouTube kijken of zo. Of op de social media. Wat die gasten allemaal kunnen. Het is echt onvoorstelbaar. Er zitten ook 3 Nederlandse jonge toppers en belovend talent. Die zitten ertussen. En ik mocht ook nog met eentje een interview doen voor de camera. En dat is zeker op ons kanaal te volgen. Op radioideaal.nl. En daar staat het zeker op. En ook de moeite waard om eens te luisteren en te kijken naar dit soort beelden. Ik zou zeggen, volg de media en kijk wat we allemaal. We hebben daar foto's gemaakt, we hebben daar video's gemaakt, we hebben daar van alles gedaan. Nou, mooi dat allemaal gezegd hebbende. We gaan een nummer draaien van The War on Drugs. An Ocean in Between the Waves.

Je zou zeggen, waar blijft de tijd? Maar 2 uurtjes Radio Focus is ook zo weer over. We hadden weer een paar leuke onderwerpen. De brandweer in Zelhem die zoekt vrijwilligers. Mocht je brandjes willen blussen of op anderszins willen helpen, meld je daar maandagavond, want dan hebben ze een soort inloopavond hier in Zelhem bij de Post Zelhem, zoals dat zo mooi heet. Je bent daar van harte welkom. Vanaf 19:30, geloof ik. Ja, en natuurlijk de WK, of nee, de EK moet ik zeggen, tractor pooling, maar dan op schaal. De micro tractor pooling, die vindt plaats op 10 oktober. Dat lijkt me ook wel een leuk evenement. Volgende week ben ik er niet, want dan zijn we hier in Zelhem hartstikke druk aan feesten met de septemberfeesten. En dan mag ik daar ook weer zijn. Dus we zijn dan eventjes niet aanwezig. Maar denk ik ook niet dat we zo heel veel luisteraars hebben. Want die lopen allemaal op de kermis in Zelhem rond. Of in de tent of weer anderszins. Maar goed, misschien luister je wel naar Ideaal. En dan hoor je in ieder geval in deze 2 uurtjes non-stop muziek van Focus. Dankjewel voor nu. Wens je een fijn weekend. En tot de volgende.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
4: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
3: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
4: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
3: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
5: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
7: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de Klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike, omdat hij